Dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het vierde levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yuwei was het tweede jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China.

0: is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. De duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het Groningse nieuws met Rob de Riets. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigen 40 medewerkers hun baan te verliezen nu de gemeente Het Hogeland en de provincie weigeren om het noodlijdende centrum te redden. Als er niet binnen 2 weken een oplossing komt, moet de directie het faillissement aanvragen. Daarmee komt er mogelijk ook een einde aan de zeehondenopvang. Het Noorderpoort, Alpha College en DC Terra roepen Den Haag in een brief op om vast te houden aan de eerder toegezegde investeringen in de Neder-Saxe lijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen en ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties de minister alsnog te overtuigen van de noodzaak van de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Volgens de ondertekenaars maakt de spoorlijn onder meer woningbouw, banen en economische groei mogelijk. En de spoorbedrijven zijn een gezamenlijke campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de

0: soms ook wat regen. Later in de middag gaat de regen over in buien. De zuidoost tot later zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En het wordt 17 of 18 graden vandaag. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik had een trui aangedaan vandaag, maar ik twijfel nu toch een beetje. Want ik heb best warm eigenlijk.
1: Ja, nu al.
0: Het zit er nog een beetje tussenin op een of andere
1: manier. Ja, ja.
2: Ja, dat had ik gisteren ook. Ik had ook gisteren een overhemdje aan, net als vandaag. En op een gegeven moment kreeg ik echt gewoon warm in huis.
0: Ja.
2: We hebben ook best wel een warm huis, dus ik heb toch maar iets met korte mouwen weer aangetrokken gisteren.
0: Ja, dat zijn een beetje de twijfeldagen dit,
2: ja,
0: zou je kunnen zeggen. Zo tussen de herfst en langzaam richting de winter.
2: Ja.
0: De temperaturen zijn nog steeds prima eigenlijk voor de tijd van het jaar.
2: Nou ja, zeker. Natuurlijk morgen en overmorgen volgens mij.
0: En gisteren was de topdag.
2: Ja, het was ook mooi weer gisteren.
0: Lekker hele dag zon gehad gisteren. Ja.
2: Ja, lekker dagje.
0: En toen dacht ik, ga even naar de supermarkt. Ja, nee, dat is wel een toestand daar, hè, bij Albert Heijn op dit moment.
2: Nou.
0: Wat er nou precies is, weten we niet. Maar er is een IT-probleem, wordt gemeld. Ja. Waardoor veel distributies...

0: distributiecentra niet werken. Waardoor de app niet werkt, bijvoorbeeld thuisbezorgen niet werkt. En het, als je voor de bordjes staat, begrijp ik ook dat de verkeerde de prijs van vorige week er nog op staat.
1: Ja, klopt. Nieuwe aanbiedingen, die staan er niet. En ik was gisteren ook bij een van die supermarkten. En dat was alleen de gewone kassa was open. Er was er eentje van. En één zelfscankassa. Dus er stonden enorme rijen ook.
0: Oh. Maar ik begreep dat de kassa's over het algemeen het wel goed zouden moeten doen. Maar dat viel dus ook tegen.
1: Nou ja, bij die supermarkt waar ik was, dat was nog begin van de middag, was het dikke ellende. Mm.
0: Ja, de andere supermarkten, Spinnen en Garenbij, hoor je nu ook al dat het daar inmiddels drukker is. Ja. Wat ik wel bijzonder vind, is dat we gewoon niet weten wat er aan de hand is.
1: Ja, nou ja, goed, experts denken dat het om een hek gaat. Hè. Ja. AH heeft de systemen uitgezet, IT-systemen uit voorzorg uitgezet. Dat hebben ze wel kenbaar gemaakt. Ook dat het om een cybersecurity incident zou gaan. Dat is dan de officiële lezing.
0: Maar we weten het niet.
1: Maar je weet het niet.
0: En het lekt ook nog niet uit.
1: Nee.
0: Nee, dat is wel toch bijzonder. Ja, misschien wel vandaag er meer over gaan horen.
1: Nou ja, de problemen zijn groot. Wij hebben er natuurlijk zelf mee te maken gehad met een hack.
0: Ja.
1: Oh, wat een ellende was dat, zeg.
2: Ja, daar ben je niet van één dag vanaf.
0: Nee, maanden hebben we daar uiteindelijk mee gezeten met de naweeën daarvan.
1: Ja. Ja, en in de eerste fase, weet ik, toen hebben wij zelf ook systemen uitgezet.
0: Zeker, ja. We hebben toen hier houtje touwtje alles uiteindelijk kunnen doen. Ellende. Ik zag gisteren, geloof bij Even Jinek, ook een deskundige die zei van, we houden rekening mee, dit gaat de komende tijd nog veel vaker op veel meer plekken gebeuren. Was het niet door een hek, dan is het ook misschien dat er iemand slordig is, zoals we gezien hebben bij de 4 mijl, waar alle gegevens van mensen ineens zomaar ineens een uurtje online hebben gestaan. Contactpersonen, telefoonnummers.
1: Nou ja, en in Frankrijk is er ook toegeslagen. Hè? Daar werden vriezers op 50 graden gezet.
0: Dat is ook raar, hè?
1: Supermarkten.
0: Ja, daar ben je moedwillig bezig ook om echt de boel te saboteren. Hè?
1: Ja, alle voorraad kon de prullenbak in. Ja.
0: Ja. Nou ja, laten we hopen dat het een beetje meevalt nu ook. Maar we zien wel hoe kwetsbaar we met z'n allen toch zijn. Ook, bij de supermarkten en de toeleveranciers.
1: Zo min mogelijk op internet zetten en aan computersystemen hangen.
0: Ja. Dan maar eens tegenwoordig.
1: Ja.
0: Het is 13 oktober, zei ik al. Vandaag in 2000 presenteerde het Martini Ziekenhuis in Groningen een ambitieus nieuwbouwplan op de bestaande locatie van Swieten. Het nieuwe ziekenhuis kreeg hypermoderne faciliteiten en mocht 270 miljoen gulden gaan kosten toen nog. Zo laat er 170 miljoen euro zijn. In 2008 was de bouw klaar en kwam toenmalig koningin Beatrix naar het ziekenhuis om dat te openen. Het Martini Ziekenhuis, de plannen voor zoals we het nu kennen op deze dag in het jaar 2000. En zometeen een

0: Empire en Let's Groove. Het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En dat is Freya Haan. En die is vrij. En toch vroeg wakker. Freya, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Erwin.
0: Ja, want je bent chauffeur tegenwoordig. Hè? Vroeger ook postbode geweest, bijvoorbeeld. Maar je kan het werk ook niet helemaal laten. Dus ben je gewoon nog chauffeur?
3: Ja.
0: Waar gaan we het over hebben?
3: Nou, ik heb voor aanstaande zondag, dan staat weer de jaarlijkse Groninger dienst op het programma in Amsterdam.
0: Oh, is het weer zover?
3: Ja, het is voor de 20e keer dit jaar. En ik zag vorige week al een heel mooi artikel van Pieter Broesler in het Dagblad van de Noorden over die dienst. Het is toch iets van de Groningers in het Westen, zeg maar, die dan één keer per jaar daar een kerkdienst organiseren in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui.
0: Ja.
3: En vorig jaar had ik een paar mensen die zeiden van, zullen we daar een keer naartoe met de bus, kan er niet een keer geregeld worden? Dat heb ik toen geregeld. En dat was een hele leuke dag. En vanuit het succes van vorig jaar, dit jaar dat weer georganiseerd. Dus we gaan zondag weer met de bus naar Amsterdam.
0: Oh, wat leuk.
3: En ik heb nog een paar plekken vrij. Dus ik denk van, als er mensen, de bus is nog niet helemaal vol. Dus als er nog mensen zijn die denken van, het lijkt wel leuk om ook mee te gaan. Dan
0: is er plek. Ja.
3: Ja.
0: Want,
3: ja.
0: Want jij bent andere keer dus ook geweest. Hoe was dat dan?
3: Nou, dat is een belevenis. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is heel mooi om dan ben je in midden in Amsterdam en dan komt Groningers zingen en dan eerst zegt hij, hoe komt toe weer? Ja, ik kom van Middelstam, hoor, ik kom maar door. er was vorig jaar één mevrouw, die zat bij ons in de bus en die zat in de kerk. En toen zei ze, die tijd van, vrede, dat is niet leuk, maar er zat een man naast me en die kwam goed zelf.
0: Ja.
3: En daar had ze bij op school gezeten. Dus die man die woonde al jaren daar in de buurt van Amsterdam. En die kwamen ze elkaar tegen. Dus ja, het is heel erg. Het is ontvangst ook altijd met koffie, met grillige kauken.
0: Ja.
3: En dan de dienst. En het thema dit jaar is ook Belgisch toe. Hè. Wie ben jij? Dus alles in de Groningen. En het wordt afgesloten met het. Het grunnige light. Dus dan sta je met een paar honderd mensen, dan sta je midden in Amsterdam met grunnige light te zingen. Dus het is heel bijzonder om een keer mee te maken.
0: Nou, en bij deze gemeld, dus mensen kunnen nog mee met jou.
3: Ja.
0: Waar kunnen ze zich melden?
3: Ze kunnen mij even bellen. Als je mijn nummer dan is goed.
0: Nou, ik ga jouw nummer niet op de radio noemen, dat wil je niet. Nee, maar dat komt vast wel goed. Hè? Via ons lukt dat wel als mensen met ons contact opnemen.
3: Ze weten mij wel te vinden.
0: Ja, precies. Nou, veel plezier zondag, Frey.
3: Ja, dankjewel, Evin.
0: En fijne dag, hè. Yo, mooi.
3: Doei.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: Don't still until you don't stop till you get enough. Ja, dat gaan we zeker doen. Het is 6:55. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen en buitenland. We hadden het al even over. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
1: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekort in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat nu gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. En nu trekt de organisatie zelf aan de bel, ze kunnen het niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat nu nodig is.
2: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen. Mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Morgen en overmorgen is in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting waar Veilig Thuis onder valt. Chronische nieuws, zometeen om 6:30. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, dan gaan we het hebben over de Essertaksterfte. Die is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie.

0: Heart and Symphony. Het is 6:30 inmiddels. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigen 40 medewerkers hun baan te verliezen nu de gemeente Het Hoge Land en de provincie weigeren het centrum financieel te redden. Als er niet binnen 2 weken een oplossing komt, is de directie van het WEC genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. De directie zegt weinig hoop te hebben dat er nog een oplossing komt. De gemeente en de provincie stellen dat ze verschillende opties zorgvuldig hebben onderzocht, maar dat een oplossing binnen de regels voor staatssteun onmogelijk is gebleken. Met een faillissement komt er mogelijk ook een einde aan de zeehondenopvang. De financiële problemen zijn ontstaan tijdens de bouw van het ruim 40 miljoen euro kostende gebouw en door tegenvallende bezoekcijfers. De essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. Door een schimmel uit Azië worden bladeren van de essen aangetast, daarna de takken en uiteindelijk gaat de hele boom eraan. Na Flevoland is Groningen de provincie met de meeste essen. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan 8 ton per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. Wanneer bomen toch gekapt moeten worden, planten gemeenten er in de meeste gevallen nieuwe bomen voor in de plaats. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, DC Terra en het Alpha College roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op om vast te houden aan de eerder toegezegde investeringen in de Neder-Saxenlijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Die dreigen in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen en ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties de minister alsnog van de noodzaak van de Neder-Saxenlijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maken de investeringen in de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Met goede verbindingen komen bovendien opleidingen en nieuwe investeringen binnen bereik, stellen de ondertekenaars. Jaarlijks zijn er in Nederland bijna 200 zelfdodingen op het spoor. Om de grote impact hiervan op zowel nabestaanden als spoormedewerkers onder de aandacht te brengen, zijn de spoorbedrijven en ProRail samen met 113 zelfmoordpreventie de nieuwe campagne Levens tot Stilstand begonnen. Nicky Smit van treinvervoerder Arriva vertelt wat de sector met de campagne hoopt te bereiken.
2: Het doel van deze campagne is dat in een ideale situatie suïcides op het spoor niet meer voorkomen. Nou, dat is een iets te groot teven, maar daar nu aandacht op vestigen, zodat mensen de vrijheid voelen om het gesprek aan te gaan, is een belangrijk doel. En als we er maar 1 leven mee redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
1: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Bel dan de hulplijn voor zelfmoordpreventie op 113 of ga naar 113.nl. En persoonsgegevens van deelnemers aan de 4 mijl van Groningen hebben eergisteren op de resultatenpagina gestaan. Het gaat om namen en geboortedata van deelnemers en de namen en telefoonnummers van noodcontactpersonen. Zodra het probleem ontdekt werd, is de toegang tot die gegevens direct afgesloten, meldt organisator Colazo. Ook is het incident gemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Volgens Colazo zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt. Wel raadt de organisatie deelnemers aan hun noodcontactpersonen in te lichten en alert te zijn op onverwachte sms'jes of telefoongesprekken waarin persoonlijke informatie wordt gevraagd of waarin een verdachte link staat. Meer daarover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel, Rob.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen blikken we terug op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. En tot 6:45, Harma met het weer.
5: Goedemorgen, Ochtendploeg.
6: Goedemorgen, hallo.

0: voorhamer rammen we de dag in. Sledgehammer, Peter Gabriel, het is 6:09.
1: Lopend vuur.
0: Ja, ChatGPT gebruiken om een brief te schrijven, een e-mail op te stellen of een lastige vraag te beantwoorden. Steeds meer mensen doen dat. En Gronings organisaties, overheden, worstelen met de vraag hoe ze AI moeten gebruiken. Bijvoorbeeld bij brieven en bezwaarschriften. Het zorgt veel voor frustraties, vertraging en verwarring, blijkt uit de rondgang van Net en Vernoord afgelopen weekend. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Pak je ChatGPT er steeds vaker bij? Of een vergelijkbaar programma? Of doe je dat juist helemaal niet en doe je gewoon zelf alles schrijven? Ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. Ik niet, kan ik zeggen.
2: Nee?
0: Nee. Nee, ik schrijf gewoon dingen zelf.
2: Ja, oké. Okay. Nee, maar als je iets googelt, dan kom je ook gelijk terug.
0: Ja.
2: En, of tel jij dat niet mee?
0: Nou ja, googelen doet natuurlijk iedereen.
2: Ja.
0: Maar is dat ook ChatGPT gebruiken? Want dan is de uitkomst 100% namelijk.
2: Ja, dan krijg je meteen antwoord van de AI.
0: Ja. Nou, dat reken ik even niet mee.
2: Okay.
3: Het gaat meer om dat je ChatGPT en dat soort programma's gaat gebruiken voor het opstellen van brieven, toch?
0: Ja, met allerlei juridische termen erin. Daar worstelen de gemeenten en andere organisaties mee. We hebben hier ook al zo'n brief binnengekregen, zag ik. Dat mensen allerlei juridische termen erbij, het wetboek van strafrecht allemaal hebben. En dat je denkt, ja, dat weten ze zelf ook niet. Maar dat hebben ze gevonden via AI. En of dat klopt, weet je ook niet.
2: Nee.
3: Nee.
0: Ik denk dat het daar meer om gaat. Maar er zijn mensen die natuurlijk wel de basis via ChatGPT doen. En dat zelf nog even verfijnen. Kan handig zijn.
2: Ja, ja.
0: Doe jij het wel dan?
2: Nou, nee, op die manier ook niet als je dat niet meetelt. Maar als je inderdaad googelt, dan kom je daar. Nou, vind ik heel handig. Want daar reageer ik dan weer op met een andere vraag. En dan krijg je zo.
0: Oh, ja.
2: Ja, nee. Ja. Dat vind ik wel heel handig.
0: Ik ging laatst eten bestellen.
2: Ja.
0: Chinees.
2: Lekker.
0: Toen kreeg ik ook zo'n automatische persoon aan de telefoon, zeg maar. Maar dat klonk alsof ik echt iemand aan de telefoon had.
2: Oh, echt een gesprek?
0: Ja.
2: Oh,
0: ik vond
2: dat vind ik wel enger of zo.
0: Nou ja, maar de vraag was dan, wilt u dan via WhatsApp verder bestellen? Of wilt u een echt iemand aan de telefoon? Ik zei, doe maar een echt iemand aan de telefoon. Want anders had ik zelf al via WhatsApp besteld.
3: Oh, ja.
0: Dan zou je me nu toegestuurd krijgen via WhatsApp of zo. En dacht ik toch van, ja, moet dat bij de Chinees ook al?
3: Ja.
0: Dat vond ik een beetje ver gaan.
2: Ja,
0: heel eerlijk zeggen, ja.
3: Kreeg je ook vervolgens de vraag sambal bij?
0: Nee, als ze humor hadden gehad, was dat er nog bij geweest. Maar ik had een echt persoon in de lijn natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Ja. Nou, wat kwam er binnen, Petra?
2: Henry die gebruikt het wel dagelijks. Hij zegt, ik vind het handig om bepaalde zaken op te zoeken. En als je de tools hebt, ja, waarom zou je ze dan ook niet gebruiken? Het mag ook niet te verslavend worden. Je moet ook wel een beetje je gezond verstand gebruiken, zegt hij. Maar ik ben er zeker een voorstander van. Ik ben 65 plus en heb totaal geen problemen met deze of andere technologieën. En Rijn zegt, super, ja, wat had ik dit graag tijdens mijn studie gehad. Dat was wel heel handig geweest natuurlijk.
0: Ja, daar word je niet slimmer van natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Nee,
0: dat lijkt me voor die docenten ook lastig. Hè? Die krijgen complete werkstukken onder ogen.
2: Ja.
0: Die gewoon volledig gemaakt zijn met AI.
2: Ja.
0: En vind dan maar eens uit dat dat met AI gemaakt is.
2: Ja, volgens mij zijn er inmiddels ook wel weer een beetje de tools voor om dat dan...
0: Ja, maar er schijnen ook weer tools te zijn om dat dan weer te omzeilen.
2: Ja.
0: Om de tools te omzeilen, die kunnen uitzoeken of jij de boel omzeilt. Ja.
2: Ja. Oh. Ja. Nou ja.
0: Het is een wedloop, hè?
2: Hele werkstukken en spreekbeurten. Ja, ik ben wel blij dat ik dat vroeger zelf heb gedaan.
0: Jawel, hè?
2: Ja. Maar ik vind het nu ook niet eerlijk dat zij dat op die manier doen.
0: Maar je hebt toch ook oudere zussen?
2: Ja.
0: Heb jij wel eens een werkstuk of een spreekbeurt gedaan die eigenlijk van je oudere zus was?
2: Nou ja, van mijn nichtje, ja.
0: Ja, ja.
2: Heel zijn ook wel
0: dingen doorgeschoven door de kinderen.
2: Ja. Ja. Dat is ook wel zo.
0: Ja.
2: Nou ja, Francis die zegt, ik was er eerst heel negatief over, maar ja, heb dat toch wel herzien. Privé gebruik ik het vaak om recepten te genereren en zakelijk om informatie op te zoeken en te analyseren. Ja, het is toch iets wat niet meer gaat verdwijnen, zegt hij. Het is wel de toekomst. Dus ja, ik ga me er wat verder in verdiepen, zegt hij.
0: Ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. 22% van de stemmers was het eens met de stelling.
4: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
0: Morgen.

0: mooie versie van die abuse van, hè? En het ook live, net hem anders geschreven. Desiree en live, het is 14 voor 7. Tijd voor het weerbericht dus. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Nou, misschien is het echt een mooie dag.
1: Jazeker. Ja, gistermiddag viel een beetje tegen met die bewolking. Maar gistermiddag, haha, het was gewoon fantastisch met heel veel zon. Het werd zo'n 16,5 graden in de stad. 18,5 graden op dit moment. Het is bewolkt. En de barometerstand 1017 mm. 12 mm is de vaal. Visvliet, 16 graden gisteren, 16 mm. Op dit moment bewolkt. Er staat een motige zuidoostenwind. En een roodschaal bewolkt, dreug. 18 kilometer zich met zo'n beetje 10 graden in gisteren. Met 8,5 uur de zon erbij. 16 graden. Nou, vandaag wordt een wat wisselbewolkte dag met soms wat zon, maar er kan hier en door ook eens wat lichte regen vallen. De wind, die is motig tot vrij krachtig, komt op dit moment uit het zuidoosten, draait naar het zuidwesten en de temperatuur 17, 18 graden. Den loten vanmiddag trekt nog een aantal buien over, waardoor de zon vanom in het westen van de provincie nog even tevoorschijn komt. Voor de rest vanom opklots, vannacht 9 tot 12 graden als minimum en er kan wat nevel en mist ontstaan. Een dreuge dag met regelmatig zon. En met een motige west-zuidwestenwind 15 of 16 graden.
0: Dankjewel. En zometeen gaat Elwin Baas de straat op. Gaat over ons waterverbruik, hè. We moeten eigenlijk minder water gaan gebruiken. Maar misschien is er straks wel niet voldoende. Nou, daarover straks Elwin op straat. Nu eerst Harry Nioff van Middelsom, nummer 3.

0: van Middelsum, Noor, Madrid. Je hoort het gisteren al bij ons in de uitzending. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, dan is er niet genoeg drinkwater voor iedereen, zegt het waterbedrijf Groningen. Dus moet er iets gebeuren, bijvoorbeeld zelf thuis, door minder drinkwater te gebruiken. Nou, Elwin Baas ging de straat op in de middenstad van Groningen. Kijk eerst even naar zijn eigen watergebruik. Zat wel meevallen, Elwin.
1: Poep. Valt me toch wel een beetje tegen. 223 kuub water in een heel jaar. Gezin met 4. Dus ook met 2 puberdochters die lang onder de douche staan. Maar moet eigenlijk wel minder in deze tijd.
2: Ja, daar moeten we echt over na gaan denken. Dat is een van de volgende problemen die op ons afkomt.
3: Dan lees ik weer in de krant over die droogte en hoeveel we per persoon per dag verbruiken. Dan denk ik, nou, gekkigheid.
1: Bent u er bewust mee bezig met uw waterverbruik thuis?
4: Oh, waarom zou ik?
3: Want we hebben wel een regenton. Maar die gebruik ik vaak niet. Hij kan echt beter.
5: Eén keer per dag plassen. Eén keer per week douchen. Dat is het.
6: Nee.
2: Bijvoorbeeld voor de tuin hebben wij een waterton. Waar je het allemaal in opvangt. Waar je het daar dus uit rondverdeelt, et cetera.
4: Ik heb gewoon korte douchen. Ik ben fietser in mijn vrije tijd.
7: Ik denk ook dat is omdat mijn ouders mij vroeger alles onder de douche wegtrokken. Zeg maar na 10 minuten. Dus dat ik niet zo lang douche nu ook.
5: Nee, we houden wel rekening mee. Dat soms gaan de kinderen in bad. Omdat ze heel vies zijn van de zomer. Maar dat gaat niet altijd een heel bad vol. Soms is het maar een laagje. En dan wordt er net zo lekker gespeeld.
3: Ja, ik douche minder vaak dan vroeger. En dat kan ook prima. Ja, dus daar hou ik wel rekening mee.
5: Ja, ja.
3: Ja, maar mijn man wat minder.
2: Douchen korter. 'S Ochtends ook de straal met tandpasta niet altijd, als je tandpoetsen bent, niet altijd door laten lopen. Gewoon dicht weer en al dat soort dingen meer.
7: Maar het is ook niet nodig. Je hoeft ook eigenlijk helemaal niet lang onder de douche te staan. Nee, want je bent eigenlijk zo schoon.
5: Zwembad in de zomer, maar dan gaat er een laagje water in. Heeft ook met de leeftijd te maken, dan hoef je niet zo'n heel groot zwembad. En anders denk ik dat je gewoon 1 keer vult en dat dan wel goed is voor de rest van de zomer. Maar sproeien, nee, zeker niet. En dat is ook niet nodig.
2: Je kunt altijd beter doen, zeg ik. Hè? Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar beter kan altijd.
5: Let jullie op, mijn meiden. Zuinig zijn met water, hè? Wees wijs met water. Zo zeiden ze het vroeger.
0: Schrijf dat maar op.
5: Ja, precies, ja.
0: Hey, dan 100 keer.
5: Ja. Oeh, nou, dat klinkt als strafwerk, hè?
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
5: Nee, klopt, nee.

0: Als jij op nummer 20 woont, en je buurman ook, en de buren daarnaast ook, en er komen nog eens 32 gevallen bij met hetzelfde huisnummer, dat leidt tot verwarring. Vertel je er straks meer over. Na 7 uur in de ochtendploeg. En nu George Ezra.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Het Noorderpoort, Alfa College en TC Terra roepen Den Haag in een brief op om vast te houden aan de investeringen in de Neder-Saxe-lijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen de minister alsnog te overtuigen van de noodzaak van de aanleg van de Neder-Saxe-lijn. De spoorlijn maakt woningbouw, banen en economische groei mogelijk, zeggen ze. Bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigen 40 medewerkers hun baan te verliezen, nu de gemeente Het Hoge Land en de provincie weigeren om het noodlijdende centrum te redden. Als er niet binnen 2 weken een oplossing komt, moet de directie het faillissement aanvragen. Daarmee komt er mogelijk ook een einde aan de zeehondenopvang. En de essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan €800.000 per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. Meer nieuws straks om 7:30.
7: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal €10 en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kansen bij een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shop.

0: jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
1: Echt wel?
0: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
2: Radio Noord. De Ochtendploeg.
3: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen.

0: vanavond. Ja, yeah, Bryan Adams. De ochtendploeg op Radio Noord en de Summer of 69. Het is dinsdag vandaag, 13 oktober. Goedemorgen. Een dag met redelijk wat bewolking, misschien ook een beetje zon tussendoor. Er valt wat lichte regen. 17, 18 graden vandaag in de middag. Kunnen nog wat meer buien vallen. Niet helemaal een lekkere dag vandaag, zullen we maar zeggen. Dit is wel een bijzonder verhaal. De politie in Den Bosch liet dat via social media weten. Daar was iemand aangehouden en gebeurde het dan? Nou, dan ga je het cellencomplex in en daar wordt gezorgd voor jou, zullen we maar zeggen. Dan krijg je ochtend, middag en avondeten. Ja. Maar familie van deze persoon vond dat niet voldoende. Dus ineens stond er een maaltijdbezorger voor de deur bij het cellencomplex. Met een portie patat, salade, shawarma en cola. Ja, die dachten van, die zitten dezelfde, misschien die jongen.
1: Ja.
0: Maar mocht niet.
1: Nee,
0: maar je mag niks aan een gevangene geven. Althans niet als je in zo'n cellencomplex zit. Dus, en de agenten hebben het zelf ook niet opgegeten, melden ze erbij. We hebben het volgens protocol weggegooid. Dus ik ken het protocol voor.
1: Ja.
0: Dit is wel een bijzonder verhaal. Het gaat over Jan Pauw. Die woont in Soest, melden meerdere media, waaronder Hart van Nederland. En hij woont op nummer 20 van zijn straat. Nou, tot zover niks bijzonders. Maar hij heeft ook buren. En die wonen op 20A, 20B, 20C. En zo gaat het wel een stukje verder. Er komen nog 32.

0: 30 woningen bij. Allemaal met nummer 20 en daar iets achter. Met als gevolg dat Jan het pakketjes voor al zijn buren zo'n beetje aan kan nemen. Maar er ook al mededelingen komen als de nieuwe keuken is gearriveerd of we komen de vloer leggen.
1: Oh,
0: en er is voor die nieuwe woning ook een soort van open dag aangekondigd. Nou, je kunt al wachten waar Jan, Jan te wachten staat. Het is te laat volgens hem om een nieuwe straatnaam te vragen. Want de projectontwikkelaar heeft al huizen verkocht met dit adres. En als er een nieuwe straatnaam komt, dan moet de aankoopakte weer worden gewijzigd. Dat is kostbaar en kost veel tijd.
2: Oh.
0: En dus is hij de klos in Soest.
1: Oh, dat is gedoe.
0: Ik vind het altijd wel lastig hoor. Als je dan een huisnummer zet met de 20 en dan streepje 1 of zo. Of 20 A, B, C. Dan, dat leidt tot verwarring.
1: Ja.
2: Ja.
0: Over cijfers gesproken. We hebben het vanochtend al gehad over, en daar gaat het vandaag in de landelijke media ook nog ver over, over datgene wat er bij Albert Heijn aan de hand is, met de systemen die eruit liggen. En wat er misschien wel een hek is geweest, dat weten we nog niet overigens. Hè. Dat hopen we nog te horen. Nou, wij zijn ook wel bekend met een hek. En wat belangrijk daarbij is, dat hebben wij ook allemaal hier gehoord, is een goed wachtwoord.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben we. Nou, daar wordt ons vaker op gewezen. Vorige maand was een hacker het Deense bevolkingsregister binnengedrongen. Daardoor zou hij aan de gegevens van 8,8 miljoen Denen zijn gekomen.
2: Ja.
0: Hij heeft erover aan de Deense krant Politiken laten weten wat het wachtwoord was van het beheerdersaccount. En dat was volgens de hacker 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Oh,
2: ja. Ongelooflijk.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat dat gebeurde. Een jaar geleden moet ik zeggen, werd het vacatureplatform van McDonald's gehackt. En die had als wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daarmee stonden de gegevens van meer dan 64 miljoen sollicitanten. Ik denk toch, als jij daar beheerder bent van dat account en jij hebt dit wachtwoord ingesteld, dan heb je toch wel een gesprekje, denk ik, op de zaken.
1: Ja,
2: dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is wel heel erg.
0: Ja, ja. Mensen denken erom, nemen een goed wachtwoord. Tweestapsverificatie in de meeste gevallen is ook wel handig.
2: Ja.
0: Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 of welkom 1, 2, 3. Dat zijn nog altijd wel de meest ingevulde wachtwoorden. Eens per jaar komt er zo'n lijstje naar buiten. Hè? En dan lijkt dat nog steeds wel heel veel mensen. Ah, ik wil 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Wel gek, terwijl je af en toe ook wel een hoofdletter moet gebruiken. Of een uitroepteken of wat dan ook.
0: Ja, een letterteken. Een getal er ook vaak bij.
2: Dus
0: ja.
2: Een zin met meerdere woorden, dat schijnt ook heel erg te helpen.
0: Dat schijnt het beste te zijn, ja.
1: Ja.
0: Nou, nog dit kwam ik ook tegen in een van de media, volgens mij bij RTL, maar kan ook de NOS zijn geweest. Dat gaat over een dorpje in Peru, in het Andesgebergte. Die hebben een nieuwe burgemeester. Klein dorpje, 700 inwoners. 229 mensen stemden op meneer Simeon Flores. Dat is over niks bijzonders, maar hij heet voluit Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Oh.
0: En hij is de nieuwe burgemeester. En dat is in Peru helemaal niet zo bijzonder dat dat gebeurt. Er zijn meer mensen die zo heten. Bijvoorbeeld in 2018 werd Hitler Gueslin Alba Sanchez verkozen door burgemeester elders. Hij verslokte bij een kandidaat met een andere opvallende naam, namelijk Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.
2: Zo, lekkere jongens daar zo.
0: Nou ja, het komt dus vaak voor in Peru dat ze andere namen krijgen met een negatieve lading, maar ook wel positieve lading of bijzondere lading. Waarom? Dat kan ik je niet vertellen. Maar je hebt bijvoorbeeld mensen die heten Bad Bunny.
2: Ja,
1: okay.
0: Nou. Spider-Man. En er loopt zelfs in Peru iemand rond die heet Netflix.
1: Ze krijgt wel aandacht.
0: Nee, je kunt er niks aan doen als dus je wilt burgemeester worden. En dan heet je helemaal zo natuurlijk.
1: Ja.
0: Bijzonder, hè? Nee.

0: Madonna en True Blue. Het is 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Is water uit de kraan voor alle Groningers in de toekomst nog wel vanzelfsprekend? Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Hoorde je gistermorgen al in de ochtendploeg. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen, zegt het waterbedrijf Groningen. En dus moeten er maatregelen worden genomen. De winningscapaciteit bijvoorbeeld moet uitgebreid gaan worden. Dat is niet eenvoudig. En we zullen ook toch minder moeten gaan gebruiken. We gebruiken heel veel. Hè. Volgens de RIVM heeft Nederland in 2030 100 miljoen kub extra drinkwater nodig. Een kwart van ons drinkwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. En nog eens 30% gaat naar de douche. Dat is best veel. We moeten met z'n allen proberen minder water te verbruiken. Dus, op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Ik doe al best voorzichtig, denk ik zomaar.
2: Ja, ik heb het idee dat ik dat ook wel doe. Niet dat je er echt heel erg bewust mee bezig bent en heel erg op let, maar volgens mij ben ik niet echt heel veel aan het verspillen. Ik hoorde laatst iemand iets zeggen over misschien wel, ja, dat doen we allemaal denk ik wel. Als je warm water wil, ja, dan laat je de kraan eerst lopen.
0: Ja, dat klopt wel.
2: Warm wordt.
0: Ja.
2: Maar er was dus iemand die met dat water dus weer wat doet. Dat hij dat ontvangt.
0: Nou ja, dat is ook zonder water inderdaad. Maar ja.
3: Nou, precies, als dat inderdaad. Nou, dan laat je even een gietertje lopen of je doet wat water in een koffieapparaat of zo.
0: Ja.
3: Goed. Ja, ik ben eigenlijk ook best wel, of wij zijn thuis eigenlijk ook best wel voorzichtig met het drinkwatergebruik. Douchen niet zo heel erg lang, door 5 of zo. We hebben 2 regentonnen, waarmee we heel veel water besparen. Tuurlijk, af en toe dan ontkom je er niet aan, zoals met die droogte. Dan zijn die regentonnen
0: droog, toch
3: leeg. Ja, en je wilt toch voorkomen dat die nieuwe plantjes in de tuin doodgaan. Ja, dus ja, dan pak je wel wat kraanwater natuurlijk. Ja. Maar,
0: ik kan wel als advies geven om voor het kort douchen. Dan moet je gewoon heel vroeg op de dag beginnen met werken, zoals wij dat doen.
3: Ja.
0: Want ik ga 's ochtends even heel snel douchen.
2: Ja.
0: Dan sta je niet uitgebreid, want ja, die tijd gun je jezelf ook niet als je vroeg opstaat.
3: Nee,
0: dus,
3: elke minuut slaap is er één.
2: Ja. Ik vind dat met als ik mijn haar moet wassen of zo, dan ben ik wel best wel lang bezig.
0: Ja, nou, dan kan ik je mijn kapsel aanbevelen. <Okay. laughs> Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen, is ons lopend vuur.
2: Ja, laat maar weten hoe dat bij jou zit. Dat kan bijvoorbeeld door te bellen of te appen naar 053-188-288. Maar het lopend vuur is ook terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, staat er een 20 minuten op ongeveer. 45% van de stemmen zegt eens op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Het is de verjaardag van prinses Margarita, die in het verleden toch wel in het nieuws was geweest. Hè. Destijds door haar huwelijk en al het gedoe met de koninklijke familie.
3: Ja.
0: Is allemaal rechtgetrokken. Ze is 54 geworden vandaag. Net als haar tweelingbroer trouwens, die is ook weer. Ellen Brussen, kennen we haar nog? Jawel toch?
3: Omroepster van de Tros.
0: Van de Tros, hè. Altijd heel keurig, netjes.
3: Ja.
0: Vandaag 76 jaar geworden. Sacha Baron Cohen is jarig. Die kennen we vooral als Ali G bijvoorbeeld. Of Borat, al die typjes die hij speelt. 55. Nana Mouskouri is 92 geworden vandaag. En Paul Simon is ook jarig. 85 kaartjes op zijn taart.

0: Simon, de jarige Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Zometeen hier het Groningse nieuws. Dat heb je zometeen voor ons erop.
1: Ja, dan hoor je waarom politieagenten gisteravond een maaltijdbezorger op een fiets aanreden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Het is bijna 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door uitval van IT-systemen is het nog steeds chaos in de supermarkten van Albert Heijn, ook in onze provincie. Volgens vakbond CNV zijn medewerkers nu massaal handmatig prijsstickers aan het plakken, omdat de elektronische prijslabels bij de schappen niet kloppen. Vooral bij de aanbiedingen gaat het mis. En afrekenen bij de kassa lukt volgens de bond alleen met de nodige kunstgrepen. Albert Heijn meldt zelf dat het een aantal systemen uit voorzorg heeft uitgeschakeld naar een cybersecurity incident. Het concern wil niet zeggen of het is gehackt, maar beveiligingsexperts denken wel dat er iemand is binnengedrongen, omdat Albert Heijn zelf een deel van de systemen offline heeft gehaald.
13: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
1: Doordat de winkels ook niet kunnen worden bevoorraad vanuit de distributiecentra, raken de schappen steeds leger. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker. De essertaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. Door een schimmel uit Azië worden bladeren van de es aangetast naar de takken en uiteindelijk gaat de hele boom eraan. Na Flevoland is Groningen de provincie met de meeste essen. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan €800.000 per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. Wanneer de bomen toch gekapt moeten worden, plant de gemeente er in de meeste gevallen nieuwe bomen voor in de plaats. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa College en DC Terra roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op om vast te houden aan de eerder toegezegde investeringen in de Neder-Saxe lijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Die dreigen in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe infrastructurele projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen, plus ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties, de minister alsnog van de noodzaak van de Neder-Saxe lijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maakt de aanleg van de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Met goede verbindingen komen bovendien opleidingen en nieuwe investeringen binnen bereik, zo stellen de organisaties. De brandweer heeft gisteravond een brand in een woning aan het Bleekveld in Groningen geblust. De politie was ook onderweg naar de brandmelding, maar reed onderweg een maaltijdbezorger op een fiets aan. De fietser kwam ten val en werd door ambulancepersoneel verzorgd. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. en de spoorbedrijven zijn een gezamenlijke campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van zelfdoding op het spoor. Jaarlijks zijn er bijna 200 suïcides op het spoor. 1/3 daarvan is jonger dan 30. De gevolgen zijn niet alleen groot voor de nabestaanden, ook spoormedewerkers kunnen er lang last van houden. Met persoonlijke verhalen en een campagnefilm hoopt de spoorsector mensen die suïcide overwegen op andere gedachten te brengen. Vertelt Nicky Smit van treinvervoerder Arriva.
9: Het doel van deze campagne voor ons als vervoerders is dat enerzijds dat we dus laten zien wat voor impact het heeft ook op het spoorpersoneel. En anderzijds dat mensen het gesprek aan durven te gaan. En als we maar één leven redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
1: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Bel dan de hulplijn voor zelfmoordpreventie op 113 of ga naar 113.nl. Voor nieuws ga je naar rtvnoord.nl en in onze app.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in

0: staalzaag geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl. Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Chef Special en Afraid of the Dark. De essentaksterfte vormt een steeds groter probleem voor gemeenten. De gemeente Togeland vreest zelfs dat de aanpak van de bomenziekte uiteindelijk meer dan 800.000 euro per jaar gaat kosten. Bijvoorbeeld, er zijn meer gemeenten die ermee te maken hebben. Bert Plaat is bomenexpert bij de Bomenstichting. Goedemorgen, meneer Plaat.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even, die essentaksterfte, wat is dat voor een ziekte?
1: Het is een ziekte veroorzaakt door een schimmel. En het is een komt van een paddenstoel, essenvlieskelkje. Die was al bekend in Nederland. Maar nu hebben we een Aziatische variant. Dat is het vals. Hè, vals. Het gewone essenvlieskelkje was een braak paddenstoeltje. Maar dit is een vals essenvlieskelkje. En die pakt de essen aan. Die is heel schadelijk voor essen.
0: Ja, hoe komen we daar dan aan?
1: Die is uit Azië overkomen waaien. En vanuit de jaren 90 was die dus al opgemerkt in Oost-Europa. En vanaf 2012 is die deze kant op gewaaid. Want hij is heel besmettelijk. Want die kleine paddenstoeltjes die hebben dus die sporen. En een beetje wind eronder, onder die hoedjes. En een beetje wind eronder. En die sporen die komen dus honderden kilometers ver.
0: Ja, het klinkt wel lief, een essenvlieskelkje. Op zich.
1: Het klinkt heel erg, ja, maar niet een vals essenvlieskelkje.
0: Nee.
1: Dat is die enge. Ja,
0: ja en ontzettend besmettelijk, ja. Want hoe gaat hij dan in zijn werk?
1: Nou, hij gaat dus, hij komt, die sporen komen terecht op het jonge blad. Hij gaat dan in zijn scheuten en gaat dan via die stengels gaan ze dus de tak in. En dan gaan ze, blokkeren ze dus de sapstroom van die boom. Dus die boom die gaat dan zie je dus wat er gebeurt is een dode tak. Die boom die gaat dan terugvechten en die gaat proberen af te grendelen. En dan gaat zijn hele arm gaat dood. Ja, het is gewoon een hele strijd die heel, heel lang kan duren bij oudere bomen. Maar bij jongere bomen is het heel gauw gebeurd.
0: En daar is niks aan te doen?
1: Nee, tenzij jij bereid bent om alle essenblaadjes op te gaan harken met een bezempje, dan... ze liggen dus, ze komen in de loop van het jaar zitten, komen ze dus op die bladeren terecht. Die vallen naar beneden en dan gaan ze zich vermenigvuldigen.
0: Ja. En wat kunnen gemeenten dan doen met die bomen die doodgaan? Zullen ze moeten kappen dan?
1: Ja, nou kijk, het ligt een beetje waar ze staan. Ik ben ook beheerder in de Kuusse McCoy van een natuurgebiedje van 10 hectare. En daar hadden we zo'n 200 essen staan en hebben we er nou misschien 5 of 10 over. Wat wij hebben gedaan is de bomen, vooral die ze gevaarlijk zijn bij wegen en paden, voetpaden, die haal je het eerst weg.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Want het is, je denkt soms dat ze kunnen herstellen. Hè, dan zie je, want je ziet namelijk een fenomenaal vechtpartij. Want die essen knokken wel terug natuurlijk. Die proberen op de meest gekke plekken weer nieuwe blaadjes te maken. Want ze willen eten. Een blad is eten voor een boom. En dus, dat is een heel dramatisch gezicht hoe die essen aan het knokken zijn. En bij ons in de Kuusse McCoy zagen we essen waar we dachten, nou die gaan het winnen. Die krijgen weer vers blad. Maar opeens komt er dan een storm en dan liggen ze ondersteboven. Wat blijkt nou? Die bomen zijn tijdens die vechtpartij behoorlijk verzwakt geraakt, waardoor allerlei andere schimmels bij de stamvoet een kans krijgen, zoals honingzwam, en die vreten die wortels op.
0: Ja. En in Groningen hebben we ook veel essen, toch?
1: We hebben behoorlijk veel essen, ja. Kijk, een essen is natuurlijk een boom die in 1870 in de mode kwam als goudess in Nederland, uit Groningen. Het is eigenlijk de enige plek in Nederland waar je, en Friesland ook al, waar je dus die geelbladige essen hebt. In het najaar worden die bladeren helemaal geel. Die oude boerderijen, hè, met die slingertuinen in Noord-Groningen. Nou, die boeren die kochten graag zo'n goudessen. Want het is in het najaar natuurlijk een prachtig gezicht.
0: Gaan we dan straks nu krijgen dat we, nou pak een beetje over 10, 20, 30, maar niet uit hoeveel jaar, dat we eigenlijk dan geen essen meer hebben?
1: Dat zou heel goed kunnen, maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben momenteel monumentale bomen. We hebben momenteel 43 essen nog staan in Groningen, oude essen. Dan heb ik het echt van boom van 1850. De oudste staat bijvoorbeeld in Maarhuizen, van 4,5 meter stamomtrek. Of de kabouterboom in Saxumhuizen, 4,62 meter. Dat zijn hele oude bomen. Ja, en we hebben het idee dat die sterker zijn, die beter tegen kunnen dan de bomen die jonger zijn.
0: Dat die het kunnen overleven.
1: Ja, en je komt ook wel goudessen tegen. En die toch weinig last hebben gehad, maar er nu weer goed uitzien. Dus die hebben dan teruggeknokt.
0: De hoop doet leven.
1: En gewonnen.
0: Ja, hoop doet leven, zullen we maar zeggen.
1: Maar we gaan er heel veel verliezen.
0: Ja.
1: Dat is het ding wat zeker is. Maar vergis je niet hoor, er zijn meer soorten die het moeilijk hebben. Wat denk je van de witte paardenkastanje? Daar zijn we al 3/4 kwijt in Groningen.
0: En waardoor dat dan?
1: Dat is een bacterievuur, dat is een ziekte die in de stam zit. Een bacterie is een plakkerig spul en die blokkeert ook de houtvaten. En dan verzwakken ze dus,
0: ja.
1: En dan gaan ze dood. En een witte paardenkastanje heeft een specht dat hij dus hout heeft, of dat hij dus weinig weerstand heeft tegen allerlei schimmels. Dat rot heel erg snel. En je krijgt na die klimaatverandering, wat denk je van de beuken, die gaan ook hard achteruit.
0: We kunnen daar nog een hele boom over opzetten, zou ik maar zeggen. Ja, maar we houden het hierbij voorlopig. Dank hoor.
1: Graag gedaan.
0: Ter plaatse is boomexpert bij de Bomenstichting. En zo meteen Mark-Jan Vlederes, oud-FC Groningen-directeur, is tegenwoordig werkzaam in Como. En Harma komt eraan met het weer.

0: De OJ's, She Used To Be My Girl. Het is 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, andere dag dan gisteren, denk ik.
1: Ja. Maar toch denk ik dat de zon dan al in deur kan. Want als ik kijk naar de satellietbeelden, dan zag ik dat er hier en door wat goten in de bewolking zitten. Maar ja, het is ook een dag met toch hier en door wel eens een spatje regen. De wind die komt in de zuidelijke richting, zuidoost, loter wat meer zuidwest, motig tot vrij krachtig in het wordt 17, 18 graden. Den loter vanmiddag om een uur of half 5. Vanuit het westen nog een aantal buien. Donodin in het westen van de provincie misschien nog een beetje zon. Verder om 20 voor 7 alle ondergaat. En in, vannacht is de opklaart weer 9 tot 12 graden als minimum met mogelijk nevel in mist in Muiden. Een droge dag met regelmatig zon. En met een motige west-zuidwestenwind wordt zo'n 15 of 16 graden.
0: Dankjewel. Ja, Mark-Jan Flederis, voormalig technisch directeur bij FC Groningen, heeft tegenwoordig weer een succesvolle baan in de voetbalwereld. Hij is strategisch directeur bij de Italiaanse club Como, aan het mooie Como Meer. En Como is morgenavond de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Flederis was tot begin 2023 technisch directeur van FC Groningen. In die tijd ging het veel minder met de club, leidde zelfs tot een degradatie. En zelfs speelde Flederis tussen 2004 en 2008 ook meer dan 100 wedstrijden in het groen-wit. Voor de NOS-microfoon, dit is een verhaal over hoe het nu met hem gaat en wat hij doet bij Como. Dan is dit het verhaal wat ik moet laten horen.
2: Mijn officiële rol is Director of Strategic Growth en Football Partnerships. Ik hou me eigenlijk wat meer bezig met strategie. Dus wat meer met de dag van morgen.
3: Was het ook plan toen je aankwam in mei 23 dat we in oktober 26 in de Champions League spelen?
2: Nee, dat was niet het plan. Alhoewel we wel een plan hebben gemaakt. Ook wel met een stip aan de horizon. En eigenlijk was die stip aan de horizon om een stabiele club te worden in de Serie A die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En dat wilden we doen met undervalued spelers. Dus spelers die eigenlijk beter zijn dan wat de markt denkt wat ze zijn. En we hebben ook echt verjongd. We zijn op een andere manier naar spelers gaan kijken. Als je in Nederland over Como praat, dan gaat het al heel snel over Cesc Fabregas. Iemand die in die absolute top heeft gespeeld en die elke dag met de spelers en het team werkt. En dan hun kan overtuigen, want dat kan die ook nog eens heel goed. Dat alles mogelijk is, zeg maar. En dat hij het zelf al heeft gezien ook. Ja, dat helpt enorm mee. En daarnaast is het gewoon een hele goede coach op tactisch gebied. Hij is ook het gezicht, zeg maar. De eerste foto ongeveer, als een stuk over Como gaat, als je de krant openslaat, dat is de foto van Cesc Fabregas. Hé, dit is toch fantastisch, hè? Kijk eens even. Como meer, stadion, bergen. Wat wil je nog meer? Hopelijk vallen er veel goals en voor ons hopelijk scoren wij er eentje meer dan Feyenoord.
0: Mark-Jan Flederis is nu dus werkzaam bij Como morgenavond tegen Feyenoord in de Champions League. En Cesc Fabregas, waar hij het over had, is voormalig Spaans international. En nu trainer van Como. Is een bijdrage van onze collega's van de NOS. Radio en zometeen ons loopt het vuur over het watergebruik. Naar Steenvanger.

0: inktvanger. En deur de rond op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Dat is ons lopend vuur. Omdat het waterbedrijf zegt dat we alle zeilen bijgezet moeten worden om in de toekomst ook voldoende drinkwater te hebben. Kan bijvoorbeeld door zelf wat voorzichtiger ermee te zijn. Wat is de reactie op de stelling in het lopend vuur, Petra?
1: Else vindt dat hij al heel erg voorzichtig doet. Ik bespaar ook al veel, zegt hij nu. Alleen nog maar halve kopjes koffie en water en frisdrank en een half bord met soep. En de wc niet bij ieder plasje doortrekken. En Geer zegt, ik ben...
0: Ja, dat vind ik niet. Dat weet ik niet. Oké.
1: Okay. Ja, nee, misschien gaat dat wat ruiken dan, maar...
0: Ja. Ga door.
1: Ja. Ja. Geer zegt, ik ben al heel bewust met water bezig en ik denk dat het nog wel zuiniger kan door bijvoorbeeld de kraan wat minder lang te laten stromen.
0: 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 45% zegt eens op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. George is al op pad, hè? Ja, ze is al op pad. En de vraag zometeen is, worst tijd? Eerste aanwijzing hoor je straks.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op

0: Het is nu 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
2: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde. Buitengewoon goed.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tulano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
14: Er is één gesprek.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog. Van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs. En die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
15: Hè? Ja!
13: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
18: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedden.
23: Het geluid van Oost-Groningen.
24: Non-stop.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
15: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
16: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Het geluid van Oost-Groningen.
18: Lunchtijd. Groningen.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

0: En let me out.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
2: Het is nu 1 uur.
3: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet.
0: Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 2:00.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
14: Van wereldclubs tot verborgen parels.
13: FCSurprise.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: MAG, geweldig lopen gegarandeerd.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle vers producten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats. De volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokketjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog. Soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
17: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

0: sport. Blik op sport.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport hier bij Groningen 1 op de, pardon, op de dinsdagavond van 6 tot 8. En mocht je denken van, nou, ik heb wel zin in een zwemmen, dat kan even gauw naar de watertoren hier in Winschoten. Want daar vindt vanaf vandaag de zwemvierdaagse plaats. Je kunt je aanmelden nog tot de klok van 7 uur. En dan kun je in elk geval 250, 500 of 1000 meter zwemmen. En dat zijn 10, 20 of 40 baantjes. En als je dat 4 dagen achter elkaar doet, dan krijg je op vrijdag een medaille. Je moet in elk geval minimaal een zwemdiploma A hebben. En de zwemtijden zijn namelijk verruimd door met in samenwerking met het badpersoneel tot vanaf 5 uur. Dus mocht je denken van ik heb nog zin om te zwemmen, nou dat kan. Tot 7 uur is het nog mogelijk om aan te melden voor de zwemvierdaagse. Goed, wat gaan wij de komende 2 uur doen? Nou, we blikken terug op het afgelopen weekend. Met onder andere bekeruitslagen in het volleybal. Maar ook de voetbaluitslagen. En ja, daar gebeurde toch wat heel bijzonders. En eigenlijk ook wel pijnlijk. Maar goed, daar later meer over. En ook alle andere sporten wat voorbij komt. We begonnen deze eerste uur van deze 360ste aflevering van Blik op Sport met Queen and Another One Bites the Dust. En de volgende, ja, dat is een nummer van een officiële videoclip die je nu gaat horen. Ik hoor hem afgelopen zondag en het schijnt dus dat het 25 jaar geleden is dat deze single is uitgekomen. Nou, daar dacht diegene van, weet je wat, ik doe het even in een nieuw jasje. Ik heb het over Frans Bauer en Heb je even voor mij, maar dan met Billy Dance en Afro Bros. Tenminste, dat was de bedoeling.

Nou, als het goed is, zijn we er weer, want ik weet niet waar ik aan het doen was. Je hoorde niet Frans Bauer met Heb je even voor mij, maar je hoorde Vincent Weiss, moet ik zeggen, met Feuerwerk. Nou, Frans Bauer, die komt zometeen eraan naar het voetbaloverzicht. Dan gaan wij in ieder geval beginnen met het voetbaloverzicht in de vierde klasse G met de vijfde speelronde alweer. En daar vonden we onder andere koploper SVBO. Die won met 4-2 van Angerslo. CSVC tegen Borger 1-0. Onstwedde Boys SJS 5-1. Elim Vaco 1-2. Fit Boys versloeg VV Pekela met 7-1. En promovendus Bato won van CEC met 6-2. SVBO blijft als enigste ploeg foutloos met 15-5. Gevolgd door Bato op plaats 2 met 12-5. En Fit Boys op plaats 3 met 10-5. VV Pekela is hekkersluiten met 1 uit 5 wedstrijden. Dan gaan we naar de vijfde klasse F. Nieuwolda tegen Scheemda 1-4. WO tegen VVS 1-4. SV Mussel tegen ZNC 2-2. SGV Meedhuizen 7-1. Wagenborger Boys Siddeburen 0-1. BNC Medem 2-1. Dan hebben we inmiddels dat Medem niet meer foutloos is door de nederlaag in Finsterwolde. Hebben we nu ineens drie koplopers met Medem, Siddeburen en BNC. Ze hebben alle drie 12 uit 5 gespeelde wedstrijden. Westerlee, die vinden we op plaats 5 met 9-4. Scheemda op plaats 6 met 9-5. VVS op plaats 7 met 6-5. En Nieuwolda is hekkersluiten met 1-3. Of 1-5 moet ik zeggen. Komend weekend is er geen programma in de vierde klasse G, want we hebben volgend weekend Inhal Beker. Van de zaterdag gaan we naar de zondag toe met WVV. Dat speelde afgelopen zaterdag tegen Heerenveense Boys thuis en verloor met 0-1. Workum tegen Blauw-Wit 34 2-4. Velocitas 1897 tegen VKW 7-0. HZVV tegen Surhuis de Vien 3-2. Achilles 1894 Drachtster Boys ook 3-2. Broekster Boys Pequick gelijkspel 1-1. En Buitenpost PKC 83 0-5. Velocitas is koploper met 13-5. Gevolgd door HZVV en Blauw-Wit 34 met 12-5. WVV vinden we terug op plaats 9 met 4 uit 5 wedstrijden. In het bekertoernooi versloeg Heiligerlee MOVV met 2-0. En dat gebeurde op de derde speeldag van het bekertoernooi. Nu was de wedstrijd andersom. Was het nu in Midwolda MOVV Heiligerlee. En het verslag van deze wedstrijd, ook maar die van de wedstrijd van Bato, is bij ons op de site te lezen op Groningen1.nl of in de app. MOVV versloeg nu Heiligerlee met 2-1. Pakte MOVV zijn eerste overwinning van het seizoen. En Heiligerlee de tweede achtervolgende nederlaag in de derde klasse. Gieten tegen Titan 1-0. Nieuwbuinen Groningen Boys 4-2. Sellingen gingen een doelpuntenspektakel onderuit bij HOVC. De ploeg uit Westerwolde verloor met 4-5. Stadskanaal, Musselkanaal 2-1. Velerveen verloor ook zijn tweede wedstrijd op rij. Dit keer tegen Terapel 96, dat werd 1-3. En Noordster versloeg SVZ met 2-1. Terapel 96 en Stadskanaal zijn beide nog foutloos met 15-5. Nieuwbuinen staat derde met 13 uit

5. Heiligelee vindt nog plaats 4 samen met Veleveen, allebei 9 uit 5. En MOVV is van de laatste plaats af. Het staat 13e. Sellingen is nu alleen hekkersluiten. Ze hebben nog geen punt gepakt in deze derde klasse. Noordster die is opgeklommen naar plaats 8 met 7 uit 5. Dan gaan we naar de vierde klasse B. Met ASVB tegen Drieborg. Een weerzien van Gerry Drent bij zijn oude ploeg waar hij ook jarenlang heeft gespeeld. En toch pakten de mannen van Gerry Drent de punten uit Blijham. Want het won met 1 tegen 2. DWZ tegen Buinum 1 tegen 6. Groen-Geel tegen Gasselte Nijveen 1-3. SPW Muntendam 1-0. Zevenhuizen FVV 4-1. Farmsum Westerwolde werd afgelast. Dan gaan we naar de stand toe. Dan zien we dat Gasselte Nijveen als enigste nog foutloos is. 15 uit 5. Gevolgd door Buinum met 13 uit 5. SPW op plaats 3 met 12 uit 5. ASVB is gezakt naar plaats 4 met 10 uit 5. Drieborg is opgeklommen naar plaats 6 met 9 uit 5. Westerwolde op plaats 9 met 3 puntjes uit 4 wedstrijden. Dan gaan we nog naar de vijfde klasse B. Wedde tegen JVV 3 tegen 4. Alteveer versloeg Woltersum met 11 tegen 1. Eeks tegen Bellingwolde. Daar werd niet gescoord. Gieterveen Italian Boys 2-6. Ieder de punt GKC 2-1. En Engelbert Pickle the Boys 2-2. Italian Boys is koploper met 15 uit 5. Heeft dus alles gewonnen. Ieder de punt is tweede met 9 uit 4. Eekst is derde samen met Bellingwolde met 8 uit 5. JVV die vinden we terug op plaats 9 met 5 punten uit 5 wedstrijden. Wedde op plaats 11 met 3 uit 5. En Pickle the Boys op plaats 12 met 1 uit 4. En volgende week zondag spelen de Pekelders de inhaalwedstrijd tegen Alteveer. Maar goed, volgende week dus beker inhaal. Dat betekent dus dat er een aantal ploegen nog op de zaterdag en de zondag in actie komen in het bekertoernooi, de eerste ronde in de knock-out fase. Daar hebben we onder andere Noordster. Die speelt op zaterdag om 14:30 op Sportpark De Lange 2 in Sauwert tegen Sios. Bato die ontvangt om Veendam 1894 op Sportpark Sint-Vitusholt hier in Winschoten. Het begint ook om 14:30. Westerlee daarentegen die gaat naar Grunow toe op Sportpark Westend. Wordt ook om 14:30 afgetrapt. En WVV zondag die speelt de uitwedstrijd tegen Marum. Dat is op Sportpark De Holten in Marum en dat begint om 14:30. Dat is allemaal op zaterdag. Dan hebben we nog de zondag 18 oktober. Dan speelt Heiligelee thuis tegen GRC Groningen. Op Sportpark De Hoogte in Heiligelee begint die wedstrijd om 14:00. Ook om 14:00 wordt er afgetrapt tussen Stadskanaal en Sellingen. Sellingen gaat dan spelen op Sportpark Pagedal. En dan hebben we nog Trapel 96, de koploper van de derde klasse tegen de koploper in de vijfde klasse. Een uitwedstrijd tegen Italian Boys. En op Sportpark De Parrel in Groningen begint die wedstrijd om 14:30. Ik had het zojuist zo mooi aangekondigd. Ja, toen had per ongeluk een Duitse versie. Maar uiteindelijk, als het goed is, moet nu wel die versie komen van Frans Bauer. En heb je even voor mij.

0: Heb je even voor mij Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bros. En 25 jaar geleden dus voor het eerst dat deze single uitkwam van Frans Bauer. Werd ook meteen een gigantisch hit. Natuurlijk een feestnummer. Lekker de Polonaise lopen. En 25 jaar later even dunnetjes erover. Maar of dit nou beter is, dat valt te betwisten. Tenminste, sommigen die zullen het wel leuk vinden. En er zijn ook wel mensen die zeggen van, had hij niet moeten doen. Maar goed, dat is ieder zijn eigen keuze. Wij gaan een hele andere keuze maken. We gaan naar het vrouwenvoetbal toe. Beginnen we in de tweede klasse C met Oranje Nassau tegen Zuidwolde. 3-1. Hollandse Veld tegen WVF. 4-2. Vios tegen Emos Achilles. 2-3. Berkham Ommen. 2-4. Alcides Achilles ATC 0-1. En ZZC 20. En die spelen hun wedstrijd op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem. Tegen Westerwolde, dat werd 2-0. En dat betekent dat de ploeg uit Westerwolde nog steeds puntloos is na 4 wedstrijden. En zij staan op de 11e plaats met 0-4. Ook Zuidwolde, de nummer 12, heeft ook 0 punten uit 4 wedstrijden gehaald. Koplopers zijn Achilles ATC met 12-4. Hollandse Veld op plaats 2 met ook 12-4. En Emos Achilles op plaats 3 met 9-4. Op 24 oktober op Sportpark de Barlaag in Vlagtwedde Westerwolde tegen FC Ommen. Dan gaan we naar de vierde klasse 6 met daarin VV Pekela en VVS. En VVS die ging afgelopen zaterdag op bezoek bij de Heren Klieden op Sportpark Uithuizenmeeden. En kwam met 3 punten weer terug in Oostwolde. Ze wonnen namelijk met 1-3. Bedum Vrouwen 2 tegen Haas 88. Dat werd 0-3. VV Pekela tegen DVC Appingedam werd 2-1. En Engelbert Helpman Vrouwen 3 1-3. Haas 88 is koploper met 9-3. Ook Bedum heeft 9 punten. Maar dan uit 4 wedstrijden op plaats 2. En VVS is nu derde met 6 punten uit 2 wedstrijden. VV Pekela staat nu op plaats 6 met 6 punten uit 3 wedstrijden. Over kleine anderhalve week, laat ik het maar zo zeggen. Op 24 oktober dan speelt VVS thuis tegen Engelbert. Die wedstrijd begint om 12 uur. En de Helpman, VV Pekela Vrouwen 1, die vindt plaats op Sportpark Stadion Essenberg in Haren. En die begint om 14:30. In de vijfde klasse 6 bij de vrouwen. VV Pekela Vrouwen 2 tegen DVC Appingedam Vrouwen 2 1-4. Er werd niet gescoord in de burentwist tussen Heiligelee en WVV. 0-0. Bato die kende een hele vervelende middag op Sportpark Hunze in Gasselte Nijveen. Want ze verloren namelijk met 16-0 tegen SJO ZVC 14. Actief tegen Muntendam werd 0-2 en Annen tegen Siddeburen, dat werd 5-0. De wedstrijd van Pekela Boys tegen Veendam 1894. Vrouwen 3, die is naar 27 oktober gegaan. Dat betekent dat Siddeburen nu koploper is met 9-4, gevolgd door DVC Appingedam Vrouwen 2 en WVV met allebei 7-3. Heiligelee vinden we terug op plaats 5 met 4 punten uit 3 wedstrijden. Bato op plaats 6, ook 4 punten uit 3 wedstrijden. En Pekela Boys op plaats 10, maar heeft nog geen wedstrijd gespeeld. Dan gaan we naar de vijfde klasse 12 bij de mannen op de zaterdag. Daar vinden we Nieuwe Schans in die klasse. En zij speelden de uitwedstrijd tegen BNC 2 op Sportpark de Hardenberg in Finsterwolde. Werd het namelijk 1-2. SGV 2 HC 3 1-5. Bato 2 VVS 2 3-0. Trapel 96-2 tegen Scheemda 2 7-0. En Wildervank 5 HS 88 3 2-4. Trapel 96-2 en komt met 9-3. Gevolgd door Bato 2 en Scheemda 2 met allebei 9-4. Nieuwe Schans vinden we terug op plaats 6 met 3 punten uit 2 wedstrijden. En dan gaan we nog naar de zondag toe in die vijfde klasse met Oldamster Boys. Zij speelden tegen koploper Kwiek 4 en verloren in eigen huis met 0-4. De andere twee wedstrijden die doorgingen was Bato 4 tegen ASVB 3, 5-0. En Noordster 4 tegen Drieborg 2, ook 5-0. Kwik 4 foutloos, 12 uit 4. Gevolgd door Bato 4 met 9 uit 3. Harkstede 2 op plaats 3 met 6 uit 3. Ondamster Boys nu op de vierde plaats met 3 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we nog even terug naar de vrouwen. Want komend weekend dan komen er nog 2 vrouwenteams in actie tijdens het bekertoernooi. Onder andere WVV, die speelt dan tegen Oranje Nassau Vrouwen 3. Die wedstrijd op het sportpark van WVV hier aan de Stiklaan in Winschoten begint dan om 16:30. VV Pekela die krijgt op sportpark Burgemeester Boekhoven in Nieuwe Pekela Veendam 1894 vrouwen 2 op bezoek. En die wedstrijd begint om 14:00. We gaan naar Toontje Lagen. Dit is uit 1982, net als in de film.
1: Dit is Groningen 1.

0: Toontje Lager hier bij Blik op Sport bij Groningen 1 met net als in de film uit 1982. Nou, die film weet ik niet wat WMC daar voor ogen had gezien, maar dat was geen goede film. Afgelopen woensdag in de Viarda Sporthal in Leeuwarden was ze verloren namelijk met 6-0 van Nicator. ZVV Urk 2 tegen ZVF werd 2-2. Ex-Studentes Groningen tegen HFC 15, 7-5. En ZVV Borger tegen Futsal Winsum 2-1. Nicator koploop met 4 uit 12. Borger heeft ook 12 punten, maar dan uit 5 wedstrijden. Hogeveen is derde met 9 uit 4. WMC staat nu tiende met 4 punten uit 5 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we naar de tweede klasse 3, waar Bellingwolde in speelt. En die had een uitwedstrijd tegen Futsal Winsum 3. In de Tirol in Winsum wonnen de Bellingwolders met 3-7. De andere uitslagen waren Potatoes tegen Matthew 6-5. Ex-Studentes Groningen 4-Reus werd 9-1. En ZVV Borger 3-DRS 5-7 werd 3-8. Ex-Studentes Groningen 4 aan kop met 12-4. Gevolgd door DRS 5-7 met 9-4. Futsal Winsum 3 op plaats 3 met 9-5. Bellingwolde op plaats 4 met 6 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we naar de vierde klasse 13. Want Vesterlee die kreeg bezoek van Bellingwolde 2 en won met 7-2. DWS Oosterpoort 7-DRS 5-28 werd 10-0. DRS 5-10 tegen Ex-Studentes Groningen 7-1-3. En Westerlee 2 tegen Ex-Studentes Groningen 9 werd 6-6. Dan gaan we eens kijken van Westerlee nu een kop in deze vierde klasse met 12-5. Gevolgd door DRS 5-10 met 12-5. En Ex-Studentes Groningen 9 op plaats 3 met 10-5. Westerlee 2 staat op plaats 6 met 4-3. Bellingwolde 2 op plaats 9 met 3-4. Komende vrijdag speelt Westerlee 2 de uitwedstrijd tegen Ex-Studentes Groningen 7. Op Sportpark Kardingen of Kardingen Sportcentrum in Groningen. Dan gaan we nog naar de vrouwen toe in de eerste klasse. Ja, volgens het verhaal wat ik gelezen heb, was het een onnodige nederlaag voor de dames van WMC tegen Ex-Studentes Groningen Vrouwen 3. Het werd namelijk 3-6. Dan hebben we HFC 15 tegen DRS 5-4 Vrouwen 3, 2-2. En Futsal Winsum tegen Ex-Studentes Groningen 4 werd 4-3. Dan hebben we de volgende stand dat Futsal Winsum aan kop gaat met 9-3. Gevolgd door ZVV Schattenberg. Die heeft 6 punten uit... Of ook 9 punten moet ik zeggen uit de 4 gespeelde wedstrijden. HFC 15 op plaats 3 met 4-3. En WMC is hier hekkensluiter met 0 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. Ja, daarentegen een onnodige nederlaag voor WMC Vrouwen 1. Daar deden de dames van WMC Vrouwen 2 toch even ietsjes beter. Zij schoten uit hun slof tegen DRS 5-4 Vrouwen 7. Het werd namelijk 23 keer gescoord afgelopen vrijdagavond in de sporthal hier aan de Stiklaan in Winschoten. Het werd namelijk 21-2. Was dat nog een grotere... Nou, niet een grotere uitslag, maar wel iets kleiner. Maar ook met een 2. Door DRS 5-4 Vrouwen 5 tegen Omlandia, dat werd 12-2. En DRS 5-4 Vrouwen 6 tegen Farmsum werd 7-0. DRS 5-4 Vrouwen 5 aan kop met 9-3. Gevolgd door Vrouwen 6 met 9-4. Bedum op plaats 3 met 7-3. En WMC Vrouwen 2 op plaats 4 met 6-3. Wij gaan verder met een combinatie die ik niet zo kende. Maar wel de beide dames qua muzikaal wel een beetje ken. Ze hebben goede nummers geschreven. De een, ja, die kwam op. De andere, die kwam uit een grote familie. En dan krijg je nu de combinatie Kerstin Ott en Maite Kelly. En zij zingen Ich weiß, was du brauchst.
1: Wenn ich das schon

0: toekomst.
1: Maite Kelly samen met Kerstin Ott en Ik Weiß Was Du Brauchst bracht ons op bijna 7:20. Je luistert naar Blik op Sport hier bij Groningen 1. En wij gaan verder met volleybal. En doen we eerst even in het bekertoernooi bij de dames. Van de Pegasus, Setuppers en Volop 69. Die kwamen afgelopen week in actie. Beginnen we eerst met Pegasus. Die speelde een uitwedstrijd tegen Sudosa Dames 4. In de groep A van het bekertoernooi. En Sudosa Dames 4 won vrij eenvoudig van Pegasus met 25-10, 25-20 en 25-21 in het bekertoernooi van eerste klasses. Dat heet dan het B-categorie. Daar vinden we de dames van de Setuppers. Die speelden in de kamp in Vries tegen Surf 1. En ja, dat werd toch eigenlijk inzet met 0-3 gewonnen. 10-25, 22-25 en 22-25 betekent dat de dames uit Scheemda doorgaan naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor de Pekelders van de Volop 69. Die speelden in de Zwet in Zuidlaren tegen Ritola Dames 2 en won met 1-3 in sets. Setstanden waren 14-25, 25-21, 17-25 en 18-25. Dan gaan we nog even kijken naar de verschillende competities. Beginnen we bij de dames in de promotieklasse B, waar Pegasus nu vierde staat. Want Veracles Dame 6 won de wedstrijd tegen Flash Veendam Dames 3 met 3-1. En sprong over de Tarapelsters heen naar plaats 2 met 9-3. Pegasus op plaats 4 in die promotieklasse B met 5 punten uit 2 wedstrijden. En pas op 24 oktober dan spelen ze thuis tegen die Kruggers Dames 4. En die wedstrijd begint om 5 uur in Ter Apel. Dan gaan we naar de eerste klasse C. Daar kwamen de dames van LSV 2 keer in actie. En dat deden ze eerst op 7 oktober tegen Olympia Dames 4. Dat werd gewonnen met 3-2. En afgelopen zaterdag verloren ze tegen Dio Bedum Dames 3 met 1-3. Lycurgus Dames 6 aankomt met 10-2. Gevolgd door Setuppers uit Scheemda met 8-2. Trias op plaats 3 ook 8-2. En dat zijn nu toevallig de beide ploegen die tegen elkaar spelen op 24 oktober in de Brederschool Noord in Delfzijl. De nummer 3 Trias ontvangt de nummer 2 Setuppers uit Scheemda. Dan gaan we naar de eerste klasse E, waar Volop 69 Dames 1 op plaats 3 staat. Heeft eigenlijk geen positie verloren. Want Smash Dames 2 die stond wel in punten gelijk met de Pekelders. Maar won van VCO 72 Dames 1 met 1-3. Boven Smilde won van Animo 68 met 3-1. Smash Dames 2 aankomt met 13-3. Gevolgd door Sudosa Dames 8 met 10-3. Volop 69 op plaats 3 met 8-2. En zij spelen op 24 oktober in de Spont in Stadskanaal om 17:30 tegen Tyfoon. Dan gaan we naar de tweede klasse E. Ook daar 2 wedstrijden op het programma. Met Oostermoers tegen Donitas Dames 9, 1-3. En Krotos Dames 3 tegen Flash Dames 5, ook 1-3. VSV blijft daar koploper met 10-2. Maar Donitas Dames 9, die heeft ook nu 10 punten, maar dan uit 3 gespeelde wedstrijden. 23 oktober, dan spelen de dames in de Westerwoldehal in Vlachtwedde om 9:15 tegen Oranje Nassau Dames 10. In de tweede klasse G 1 wedstrijd. Deco tegen Smash Dames 4. Dat werd 4-0. Smash blijft daar koploper met 9-3. Gevolgd door Pelamarken met 8-2. Deco op plaats 3 met 8-3. SSS uit Sellingen. Die is gezakt naar plaats 4 met 6-2. En speelt op 19 oktober. Dat is komende volgende week maandag is dat in de Zuiders in Sellingen om 8:00 tegen Pelamarken. In de derde klasse D, 1 wedstrijd. VCO 72 dames 4 tegen Volop 69 dames 3. Dat werd 4 tegen 0. VCO 72 dames 4 aan kop met 14 uit 3. Gevolgd door Drieborg met 7 uit 2. Volop 69 dames 3 op plaats 3 met 5 uit 2. Beerta op plaats 6 met 2 punten uit 1 wedstrijd. Op 21 oktober dan speelt Beerta de uitwedstrijd tegen Volop 69 dames 3. In de Binding en Oude Pekela begint hij om 19:30. En dan de maandag erop, 26 oktober, opnieuw een wedstrijdje in de Riepkraag in Oostwold. Dit keer om 20:00 tegen Sifok dames 2. De dames van VVN die kwamen in actie in de vierde klasse B tegen Krotos dames 7. In de HG-hal in Groningen werd met de 0-4 gewonnen. Zetstanden waren 13-25, 14-25, 10-25 en 6-25. Nou, overtuigend qua punten als je dat zo ziet. Sifok dames 3 is daar koploper met 10 uit 2. VVN op plaats 2 met 9 uit 2. Meister SV dames 2 op plaats 3 na een 3-1 overwinning tegen Fokklubbal. En daarmee hebben ze dus nu 9 punten uit 2 wedstrijden. Staan dus derde. Woensdag 21 oktober dan staat op het programma VVN tegen Drieborg dames 2 in de Akkerschans in Bad Nieuwschans. Begint die wedstrijd om 20:00. Gaan we nog even naar de mannen. In de tweede divisie A staat de Sedupers nog steeds tweede. Krijgt er wel bezoek van Ritola, want die heeft nu ook 10 punten, maar dan uit 3 wedstrijden. Van zij verloren wel hun wedstrijd tegen Sudoza Heren 3 met 1 tegen 3. Promovendus AVC 69 verloor bij Veracles Heren 1 met 4 tegen 0. En Lycurgus Heren 3 versloeg Denusvaart met 4 tegen 0. Drie ploegen met 10 punten. Veracles, Sedupers en Ritola. Maar Ritola heeft een wedstrijdje meer gespeeld. Dan gaan we naar de derde divisie A. Croton Sidosa Heren 4, 1 tegen 3. Veracles Heren 2 tegen Lycurgus Heren 4, 0-4. Daardoor breidt de Groningers hun voorsprong uit in de derde divisie A. Nu 13 punten uit 3 wedstrijden gevolgd door Veracles Heren 2 met 9 uit 3. Ritola Heren 2 op plaats 3 met 6 uit 2. Pegasus is daar hekkensluiter. En zij spelen op 23 oktober in Terapel tegen Lycurgus Heren 4. In de promotieklasse C, daar vinden we VSV. Die spelen op 16 oktober. Dat is, als ik mij niet vergis, komende vrijdag tegen Olympia. En in de Westerwoldehal in Vlagtwedde begint hij om 20:00. 1 wedstrijdje werd er gespeeld. Annen tegen Sleen 0-4. En Sudoza Heren 6 is daarmee koploper met 10 uit 6. Gevolgd door Sleen met 8 uit 3. Tyfoon op plaats 3 met 7 uit 2. VSV op plaats 7 met 4 punten uit 1 wedstrijd. Dan hebben we nog 1 divisie te gaan. Dat is de tweede klasse D. Met SGO uit Grollo tegen Volop 69. De Pekelders die werden naar huis gestuurd met een 4-0 nederlaag. 25-14, 25-20, 25-16 en 25-23 waren de zetstanden. Tyfoon Heren 2 tegen VSV Heren 2, 3-1. Dalen en Quinto, allebei een kop met 10 uit 2. En Volop 69 vinden we terug op plaats 9 met 1 punt uit 2 wedstrijden.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Lutricia McNeil en My Side of Town. Het begint op woensdagmiddag in de bibliotheek in Winschoten, waar de jeugdafdeling in de cursusruimte het domicilie heeft. Van 2 tot 4 kunnen de basisschoolleerlingen op voor een DAM-diploma. Daarnaast wordt de theorie inzichtelijk gemaakt op een demonstratiebord. Ten slotte worden nog onderlinge partijen afgewerkt en dit gebeurt al sinds oktober 2022 een samenwerking tussen Bibliotheek Winschoten en Dampclub Winschoten. Op de woensdagavond komen de senioren in actie in het gebouw van de SV Bovenbuur in Winschoten. De wedstrijden beginnen om 7 uur onder een speeltempo van Fischer plus 1, oftewel 40 basisminuten plus 1 bonusminuut per set. Na afloop wordt de meerderheid van de partijen onderworpen aan een leerzame analyse. Op de vrijdagavond komen de leden van de trainingsgroep in actie eveneens in de SV Bovenburen. Tussen de 10 en de 15 leden nemen wekelijks deel aan de trainingsgroep. Die begint met ongeveer 45 minuten theorie op het demonstratiebord en daarna een onderlinge partij te spelen. Sinds woensdag 30 september tot eind december nemen liefst 21 spelers deel aan het persoonlijk provinciaal Gronings kampioenschap, de PPK. En dat valt dus onder dammen. Namelijk 10 spelers in de hoofdklasse en 11 spelers in de eerste klasse. En dat gebeurt onder auspiciën van de provinciaal Groninger Dambond, de PGD. Treffen alle deelnemers elkaar 1 keer volgens zogenaamd een rond toernooi. Damclub Winschoten neemt hier met 5 spelers aan deel. Onder andere met Jacob Pronk in de hoofdklasse, Egbert Wieringa uit de Scheemda, Jan Stark uit Oude Pekla, Julius Scheringa uit Finsterwolde en Johan Tunter uit Westerlee, die in de eerste klasse uitkomen. De wedstrijden worden in deze periode afgewerkt op de clubavonden van Rode Leek op de dinsdagavond, Damclub Woensdag op de woensdagavond, Warfum op de donderdagavond en Damgenootschap Het Noorden in Groningen op de vrijdagavond. En er is ook een EK voor dammen onder auspiciën van de FMJD, oftewel de Wereld Dambond. Dat is al begonnen op 10 oktober, duurt nog tot en met 16 oktober. En op zondag 18 oktober komen in elk geval Jacob Pronk uit Winschoten in actie. En Egbert Wieringa uit Scheemda en Jan Stark uit Oude Pekela komen in actie bij het EK Blitz. Dan ten slotte verzorgt ook nog Dampclub Winschoten op de basisschool damlessen. En dat heeft allemaal te maken voor het Scholendam-toernooi. Dat staat gepland op in januari. Het 13e Scholendam-toernooi van de regio Oost-Groningen op de planning. Het begint op woensdagmiddag 13 januari met de groepen 3 tot en met 6, de Welpen. En woensdagmiddag 27 januari groepen 7 en 8, dat zijn de pupillen. Eveneens, vorig jaar fungeert het theatercafé van het cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor. Hiervoor zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar alle basisscholen in de gemeente Pekela, gemeente Westerwolde en de gemeente Oldambt uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Dit onderkomen is overigens een samenwerking tussen Bibliotheek Winschoten, cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijke Dampclub. Goed, dat is dus wel mooi, zo scholendamtrooi. En dat er ook damlessen worden gegeven. Want daar wordt er wel een stuk makkelijker van voordat het scholendamtoernooi begint. Deze damlessen die vallen onder de noemer Tijd voor Toekomst. En dat is als onderdeel van het provinciaal programma. De les beginnen sowieso met onder de loep nemen van de spelregels, om daarna de oefenpartijtjes en de nodige theorieën van het dammen inzichtelijk te maken. Dat dus de damlessen op de basisscholen in onze gemeente. En dan in januari dus het scholendamtoernooi. Goed, wij zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van deze eerste uur van deze uitzending van Blik op Sport hier bij Groningen 1. En wat gaan wij straks in het tweede uur onder andere nog doen? Nou, we hebben nog handbal met Blue Stars. Die kwamen van de week niet. En, we hebben handbal dames van de hockey. Die hebben even een pauze van. Ja, het is deze week herfstvakantie. Nou, dat was dus de afgelopen dagen wel te merken. Maar we hebben ook onder andere nog tafeltennis. We hebben
korfbal. En we hebben nog darten in de competitie, dus in de aanbieding. Dat dus straks allemaal in het tweede uur van deze uitzending. Wij gaan eruit met een plaat die in de jaren 80 bekend werd door de Bengals. Het werd namelijk een hele grote, dikke nummer 1 hit voor onder andere Susanna Hoffs van de Bengals. Maar in 2001 dachten de dames van Atomic Kitten, wat zij kunnen wij ook. Eternal Flame.

0: Het is nu 7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Welkom in het tweede uur van Blik op sport van dinsdag 13 oktober 2026. Je luistert naar Groningen 1, Blik op sport. En wat gaan wij de komende uur doen? Nou, we beginnen straks met handbal en basketbal. Met daarbij tafeltennis, korfbal en darten. Dat is allemaal zo'n beetje komende uur. En niet te vergeten, waterpolo. Moet ik niet vergeten. We begonnen met The Birds uit 1965. En zij hadden het over turn, turn, turn. Nou, de volgende. Ga ik eens even kijken of het grasmachientje wil gaan starten. Hij start. Sam Gores. En laat het gras maar groeien.

0: Op RTL 5, als ik het me niet vergis. Iedere dag dan kun je de belevenissen volgen in die tijd van de VAFS. Sam Goris dus uit België en laat het gras maar groeien. Nou, dat wil met dit weer wel echt groeien. Groeizaam weer nu. Wat ook groeizaam is, zijn de uitslagen. En beginnen we bij de dames van de handbalsters van Blue Stars. Zij speelden afgelopen donderdag tegen SVWW Dames 3. In de sporthal aan de Stikkelaan werd helaas verloren met 10 tegen 18. Kwiek tegen Hurry Up, dat werd 12 tegen 16. Actief aan kop met 2 punten uit 1 wedstrijd. Gevolgd door DOS HVC met ook 2 punten uit 1 wedstrijd. Op de plaats 3 moet ik zeggen. Exito is ook nog ertussen. Dus dat zijn de trio's die aan kop gaan. En Blue Stars vinden we terug op plaats 6 met 0 punten dus uit 1 wedstrijd. 19 oktober. Dan spelen ze hun tweede wedstrijd tegen Exito. En die wordt gespeeld op Broekveld in Sleen. Die wedstrijd begint om 9 uur. En dat is dus komende maandag. Dan gaan we naar basketbal toe. Ook daar is het vrij rustig. Ja, de vakantieperiode is er. En dat betekent weinig wedstrijden. Wel voor BV Milwings hier uit Winschoten. Zij komen komende zaterdag in actie. In de vierde klasse spelen ze tegen ESPC Menheer. En die wedstrijd in de sporthal aan de Stikkelaan hier in Winschoten begint om 7:45. Eén wedstrijdje werd de afgelopen week wel gespeeld. Tussen Skilla 5 en Skilla 4. Dat werd 58-65. Vijfpack is koploper met 8 uit 4. Gevolgd door de Groene Uilen, ESBC Menheer, HBV Hornet, BV Milwings en Skilla 4. Allemaal hebben ze 4 punten uit 3 wedstrijden. Ook komen de heren van heren 2 van Milwings in actie komende zaterdag in de sporthal hier aan de Stikkelaan in Winschoten. Maar dan al om 6:30 tegen de Groene Uilen 5. Twee wedstrijden werden gespeeld afgelopen weekend. Assist tegen Zuidlaren Trojans werd 40-57. En MAC tegen Hurricanes Basketball 45-47. Zuidlaren Trojans is samen met Sietsema Highlanders koploper. Allebei 8 uit 4. Jaan 2 op plaats 3 met 6 uit 4. Milwings op plaats 10 met 0 uit 3. We blijven in België. Dan gaan we naar Clouseau. En dit is Daar gaat ze.
1: Dit is Groningen 1.

Daar volgden in de begin jaren 90 nog meer hits, maar dit was een van de grotere hits van Clouseau. En daar gaat ze. We gaan naar waterpolo toe in de tweede klasse J. SGHA Heren 4 tegen Drakor Heren 3. 7-6. ZV Orca Leeuwarden Heren 3 tegen Neptunia 24 Heren 2. 19 tegen 3. GZVW tegen Middelste Skelp in de Watertoren verloren de Windschoters met 5 tegen 15. Azuro Heren 2 tegen Trivia Heren 4, 13 tegen 2. En Ritola tegen WSG Esta Heren 4, 20 tegen 6. ZV Orca Leeuwarden Heren 3 is koploper met 6 uit 2 op basis van het gescoorde gemiddelde aan doelpunten. Van ze hebben een doelsaldo van plus 31. Azuro Heren 2 op plaats 2. Ook 6 punten uit 2 wedstrijden met een doelsaldo van plus 20. En Ritola staat derde met een doelsaldo van plus 17. Ook 6 uit 2. GZVW staat tiende na 2 wedstrijden met 0 punten. Dan gaan we naar tafeltennis toe. 2 wedstrijden werden gespeeld. Ten eerste werd gespeeld Tjuchem 2 tegen Argus 4. Dat werd 4 tegen 6. En Tjuchem 1 tegen Midstars 2, 7 tegen 3. Tjuchem 1 is nu koploper met 35 uit 5. Gevolgd door Oldambt met 30 uit 5. Argus 4 op plaats 3 met 25 uit 5. Komende zaterdag 17 oktober dan speelt Oldambt een uitwedstrijd tegen Actief. In Sporthal Groteveen in Eelde begint die wedstrijd om 2:30. Dan gaan we naar de derde klasse Pool A met daarin DTAC 2 tegen Actief. Dat werd 6 tegen 4 en DTTC 78-2 tegen Idefix 2, 3 tegen 7. Idefix 2 is koploper met 23 uit 4, gevolgd door DTTC met 21 uit 4. Actief op plaats 3 met 20 uit 4 samen met WTTC. Ze hebben ook 20 uit 4. Komende zaterdag is het Idefix 2 tegen WTTC. En die wedstrijd wordt gespeeld in het Aaklo Sportcentrum Zaal 4 in Groningen. En de aanvangstijd is om 2 uur. Wij gaan van België gaan we naar Oostenrijk toe. Melissa Naschenweng.

40 jaar geleden was dit een grote hit van The Bangles en Walk Like an Egyptian. En daarvoor hadden we Melissa Naschenweng en zij zong Wo Do Herkomst. Wij gaan naar de derde speelronde in het darten. Beginnen we in de Eredivisie met Prikkemerin tegen net zo makkelijk 4-5. Dart Boys tegen Bros and Arrows uit Oude Pekela 6-3. Bull Bennett tegen de Green Devils 3-6. Nixom Hakenting en Door 6-3. De Pielsmieters, DC de Kastelein 7-2. En in de Brasserie de Tellerlikker speelde Wilnsedan tegen de Smieters. En dat werd 4-5. Green Devils is koploper met 20-3. Gevolgd door de Dart Boys met 18-3. Prikken erin op plaats 3 met 17-3. Wilmsedaan staat nu op plaats 7 met 14-3. Bros and Arrows op plaats 8 met 12-3. Dan gaan we naar de eerste divisie A. DC Noorderlicht, de promovendus uit de tweede divisie van het afgelopen seizoen, tegen de Outsiders. Dat werd 8-1. Tisniaans tegen Madhouse 7-2. De Tellerlikkers, de derde nederlaag, Dacia Lekker, met 3-6. Pekel de Bulls tegen Net Nooit. Brouwster Bouncers 2 tegen Dagbesteding JBC. En de Rode Engel tegen Bull Bennett eindigt allemaal in 3-6. DC Noorderlicht is na 3 wedstrijden koploper met 20-3. Dacia Lekker op nummer 2 met 19-3. Bull Bennett 2.0 op plaats 3 met 18-3. Madhouse vinden we terug op plaats 5 met 15-3. Pekel de Bulls met 13-3 op plaats 7. De Rode Engel op plaats 9 met 12-3. En de Tellerlikkers zijn de hekkensluiters met 6-3. Daarboven staat nog de Outsiders. Zij hebben 8-3. Dan gaan we naar de derde divisie C. Met Dubbel Orne tegen OG-team 1-8. De deurzetters tegen Zo Is Het Ook. Dat werd 3-6. Amateurdarters tegen Kop de Veur 8-1. En de Toeterflights tegen Pavillon 2 8-1. OG-team is koploper met 20-3. De Pekeltjes van Zo Is Het Ook op plaats 2 met 17-3. Amateurdarters op plaats 3 met 15-2. Pavillon 2 is hekkersluiter nu met 3-2. Dan gaan we naar de derde divisie D met de vijf musketiers tegen DC BVB. Dat werd 7-2. DC Cricket tegen het paviljoen werd 5-4. PC Rendering tegen Triple Nix 5-4. En de Gietersmieters tegen de Dream Eagles. Dat werd 8-1. De Gietersmieters staan op plaats 1. De ploeg uit Heiligerlee heeft nu 22 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. De vijf musketiers op plaats 2. De ploeg uit Winschoten staat tweede met 16 punten uit 2 wedstrijden. En PC Rendering uit Vlachtwedde op plaats 3 met 14-3. Dan hebben we de Boel Geit uit Oude Pekela plaats 4 met 13-2. Paviljoen op plaats 5 met 11-3. DC Krikken op plaats 7 met 9-2. En DC BVB op plaats 8 met 9-2. Deze week, dat is eigenlijk gisteren al begonnen, zijn de bekerwedstrijden. Daar krijgt u volgende week in de uitzending alle uitslagen ervan. Maar onder andere spelen vandaag DC Cricket op dit moment tegen zal wel een beetje op dit moment zijn. DC Cricket tegen Volt Darts. Zo Is Het Ook. Die speelt morgenavond tegen de Dart Cleaners een uitwedstrijd. En dan donderdagavond hebben we de Boelgeit tegen Tietstad, de Gietersmieters tegen DC BVP en Not So Serious tegen DC Noorderlicht. Dat zijn in elk geval de ploegen uit Pekela, Oldambt en Westerwolde in de bekertoernooi. En dan die week daarop dan hebben we de vierde speelronde alweer in de dartcompetitie. We gaan naar 1982 toe met Albano en Romina Power. Dit is Felicita.

0: Eigenlijk is de bekendste hit van Andrea Berg toch Du hast mich tausendmal belogen, maar die hebben wij niet gedraaid. Wij draaiden Zaak niemals nie. Goed, wij gaan naar korfbal toe en dan gaan we naar de zaterdag toe, naar de standaardklasse. Daar vinden we daar in WSS. Die speelde nog een wedstrijd tegen Wordt Kwik. Dat was de laatste wedstrijd voor WSS in, op het veld. Want binnenkort zal wel de bekendmaking worden gemaakt van de zaalcompetitie. Maar tot die tijd hebben ze even pauze. Dan gaan ze lekker naar binnen toe. Want ja, laten we eerlijk zijn, het was afgelopen zaterdag en zondag niet echt dat je zegt van nou, lekker weertje was het. Want vergeleken met een weekend daarvoor, toen het toch echt prachtig zomers was, was het nog allemaal koek en ei. En afgelopen weekend was het toch wel even ietsjes minder. En dan druk ik mij daar nog voorzichtig in uit. Maar goed, dat deerde WSS niet om te winnen van Wordt Kwik. En dat werd 19 tegen 11. Wik 34 tegen Oerterp werd 11 tegen 15. Dan hebben we volgende eindstand in deze ereklasse pool 4. Dat WSS alles gewonnen heeft. 12 punten uit 6 wedstrijden. 107 keer gescoord, 75 tegen. Dus een doelsaldo van plus 32. Opmerkelijk is dat de achtervolgers allemaal een negatief doelsaldo hebben. Van min 1 tot min 21. Oeterp eindigt als tweede met 6 uit 6. Wordt Kwik op plaats 3 met 3 uit 6. En Wik 34 op plaats 4. Ook met 3 punten uit 6 wedstrijden. Dan gaan we naar pool S201. De wedstrijd van WSS 4 tegen Club Brothers. Die wordt komende zondag gespeeld. Die begint om 10 uur. Twee wedstrijden werden wel nog wel gespeeld. Beide van Noorderveld 5, de koploper. Noorderveld 5 won van Club Brothers met 9 tegen 10. Dat gebeurde op vrijdag. En zondag versloegen ze nog Vitesse met 22-15. Ze hebben 8 punten uit 6 wedstrijden. Bij winst van WSS 4, dan is WSS 4 in pool S201 winnaar van deze pool geworden. Ze hebben ook 8 punten, maar dan uit 5 wedstrijden. Club Brothers op plaats 3 met 2 uit 5. Vitesse eindigt sowieso als laatste met 1 punt uit 6 wedstrijden. Dan was het in pool S202 en pool S203 de strijd tussen Oude Pekela en Winschoten. En beide keren waren de ploegen uit Oude Pekela de sterkste in het onderlinge duel. Want WSS 3 won in pool S202 van Corvi 1 met 14 tegen 13. En Nikke 7 tegen Vitesse 3 werd 13 tegen 16. Geen eindstand in deze pool, want komende zondag dan speelt Corvi nog tegen Nikke 7. Die wedstrijd op Sportpark De Weijert in Groningen begint dan om 1 uur. Stand hebben we in elk geval wel dat WSS 3 koploper is met 8 uit 6. Opmerkelijk is het wel met een negatief doelsaldo. Corvi op plaats 2 met 7 uit 5. Vitesse op plaats 3 met 5 uit 6. En Nikke 7 op plaats 4 met 2 uit 5. Bij winst op Nikke 7 dan is Corvi de winnaar van deze pool S202. Dan gaan we naar pool S203. Daar kunnen we in elk geval heel duidelijk in zijn. Want WSS 2 won nog van Corvi 2 met 15 tegen 5. En Wees Kwik tegen Gorecht werd 13 tegen 8. WSS 2 winnaar, alle wedstrijden gewonnen, 12 punten uit 6 wedstrijden. 90 voor, 35 tegen, plus 55. De rest in de pool heeft allemaal een negatief doelsaldo van min 6 tot min 41. Daarbij kan wel de kanttekening worden gezet dat Wees Kwik en Gorecht bij een grote uitslag nog uit de min kunnen. Wees Kwik is wel tweede met 4 uit 5. Gorecht op plaats 3 met 4 uit 5. En Corvi eindigt sowieso als laatste met 2 uit 6. Zij gaan in elk geval wat oefenen in de zaal. En binnenkort, als de indelingen bekend worden en de competitieprogramma er is, krijgt u van ons ook alle uitslagen van de zaalcompetitie van WSS en Corrie. Wij gaan naar 1995 toe, naar MN8. En dit is I've Got a Little Something for You.
1: Dit is Groningen 1.

0: Vincent Wijs hoorde hier bij Groningen 1, Blik of Sport en Feuerwerk. En daarvoor hadden we Emanate en I've Got a Little Something for You. Nou, ik heb wel iets wat misschien ook wat leuk is. Alleen komende week niet. Dat is in ieder geval trainen in de wijk met FC Groningen. Doe je met presteren als een voetballer, dan je oefent techniek, samenspel en spelinzicht. Nou ja, natuurlijk ook de bewegingen, rennen, springen, draaien, balanceren. Nou, alles wat er bij het voetballen hoort. En natuurlijk rekening houden met elkaar. En natuurlijk de gezonde en actieve leefstijl. Dat kan dus nog de komende weken nog twee keer in Bad Nieuweschans. Bij de voetbalvereniging Nieuweschans aan de Mettingstraat nummer 18. Dat is dan op woensdag 21 oktober en woensdag 28 oktober. En daarna verhuist het circus naar Scheemda toe bij de basisschool de Annewieke. En dat is dan op 4, 11 en 18 november. En alhoewel dat ik een beetje mijn vraagtekens zet voor 11 november. Want ja, dat is meestal Sint Maarten. Maar ik denk dat dat allemaal wel goed gaat. Want ik geloof niet dat er nog veel van 15 van 15 tot 18 jaar er nog mee lopen. Er zullen misschien wel een aantal zijn. Maar het is ingedeeld voor die middag van 3:15 tot 4:15. Voor 10 tot en met 14 jaar. En van 4:15 tot 5:15. Voor 15 tot en met 18 jaar. Dus de komende twee keren nog in Bad Nieuweschans. En daarna gaat het spul naar Scheemda toe. En er was er nog een bijzondere mijlpaal te vermelden. Een bijzonder cadeau ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum bezochten wethouders Ellen van Klaveren en Eddie Jonker, korfbalvereniging WSS. Wij spelen sportief, heet dat. Ze gingen niet met lege handen. Ze kwamen met een aantal nieuwe korfballen voor de vereniging. En voorzitter Peter Wageman nam dat in ontvangst. 1951 was de oprichting van WSS. En sindsdien spelen ze nog steeds in Oude Pekela. Nou, u heeft zojuist de uitslagen wel gehoord. Ze kunnen allemaal kampioen worden. Een aantal zijn al kampioen geworden. Dus wat dat betreft zit het wel goed met het korfbal in Oude Pekela. En dan is er ook nog een evenement, een organisatie of een vereniging uit de gemeente Oldambt of Pekela. Die kunnen zich in elk geval aanmelden via www.sportgalagroningen.nl/Groningen Sportparel. Dat kan dus voor verenigingen, organisaties of evenementen uit de gemeente Oldambt. Dat moet je in elk geval doen uiterlijk voor 1 november. En dan wordt daar een deskundige jury erop gezet. En die gaat daar dan nog een winnaar bekendmaken. En de winnaars die gaan door naar maandag 14 december. En daar vieren ze de mooiste sportprestaties van het afgelopen jaar. En zetten ze de Groningse sporters in de spotlight tijdens een gala. Worden in elk geval de winnaars bekendgemaakt in 5 categorieën. Sporter, sportploeg, sporttalent, aangepaste sport en Groningen Sportparel. En wil je daarbij zijn, dan kun je daar in elk geval ook nog tickets voor bestellen voor de Sportgala Groningen via www.sportgalagroningen.nl. En dat kan via de gemeente Oldambt en ook via de gemeente Pekela. En of het nou voor de gemeente Westerwolde geldt, weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik geen informatie kunnen vinden. Misschien weet jij daar, Ronnie, over die sportparel waar ik het net over had?
1: Volgens mij niet.
0: Nee, volgens mij ook niet. Maar Pekela in elk geval wel. Dus geldt voor de gemeente Oldambt. Voor verenigingen, organisaties of evenementen. Dat geldt dus ook voor de gemeente Pekela. En ook daar uiterlijk 1 november kun je kandidaten gaan leveren. En dat kan via www.sportgalagroningen.nl/Groningen Sportparel. En Uit alle voordrachten kiest een onafhankelijke jury de winnaars van de Pekelde Sportparel 2026. Dat wordt in elk geval bekendgemaakt in MFC De Binding in Oude Pekela op donderdag 12 november. Goed, wij gaan stoppen ermee. We hebben nog één plaat. Jovanotti Lombasilio del Mondo. Ik wens u wel voor een hele fijne dinsdagavond. Graag tot volgende week. Van 6 tot 7 volgende week. Met Blik op Sport. Gegroet, uw Instakers.

0: is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

De kalender en de klok geven aan dat het tijd is voor de wekelijkse muzikale maaltijd bij Groningen 1, de omroep van Oost-Groningen. En die maaltijd wordt in de wandelgang ook wel Stewtime genoemd. Je kunt weer 2 uur lang genieten van mooie Americana roots en country muziek. Ging in aflevering 508 van start met het Rockabilly Boogie Train album. Ja, en dat is een album van Sid King in his 5-string band. 17 maart 1954 werd het door Columbia uitgebracht. En op dat album vonden we het lied waar we mee van start gingen. The Purr Kitty Purr Song. In de Stew verder een viertal tracks van ons album van de week. En daarin richten we deze week de spotlight op het album One More Winter van Rita Bliss. En verder een twin song en de Evergreen rubriek ontbreekt ook niet. Net als nieuw werk van onder andere Sorrel Nation en Angela Easterling. Nieuw is ook het album Still at the Music van de band The Track Dogs. Het Mon de Green label zal het op 6 november aanstaande officieel uitbrengen. Met andere woorden, hier is een pre-taste. Speciaal voor de sous-chef van dit programma, omdat hij nou een keer van vissen houdt. 1, 2, 1, 2.

Na ons visuitje hoorde je Angela Easterling in haar Count the Stars song van haar album Songs from the Knoxville Project. Dit mooie folkalbum verscheen 25 september jongstleden op het The Last label. Ja, en na het tellen van de sterren gaan we door met onze rubriek Album van de Week. Vandaag richten we de spotlight op het tweede album van de in Rochester, New York geboren, maar inmiddels naar Austin, Texas verhuisde muzikante Rita Bliss. Ze debuteerde op 19 juli 2024 met het album Peaches and Apple Pies. En op 2 september jongstleden bracht ze in eigen beheer One More Winter uit. De afgelopen tijd besloot ze zich volledig op haar solowerk te concentreren, met als resultaat 9 zelfgeschreven songs die in Austin, Texas zijn opgenomen. Haar clawhammer banjo en haar stem zijn in elk lied aanwezig. En verder zorgt ze ook voor een incidenteel mondharmonica moment. Daarnaast hoor je op viool Noah Jeffries, de mandoline van Billy Bright, Dom Fisher voor gitaarwerk en bas. En hij is ook co-producer van het album en Jimmy Scott Calhoun doet de harmoniezangpartijen. Na bijna een half uur heb je folk, Americana, bluegrass en country momenten voorbij horen komen. En hoe dat klinkt, wil ik je nu laten horen. 2 van mijn favoriete songs. Straks Silver City. Een lied waarbij we op met vioolklanken steunende begeleiding kennis maken met het harde leven van een mijnwerker in New Mexico. Maar eerst is hier het al even mooie Sometimes She Sings.

Sometimes She Sings en Silver City. Twee songs in de laatste twee minuten. Meerdere minuten natuurlijk, want twee zal wel erg kort zijn. Je hoorde ze. En ze zijn beide te vinden op het album One More Winter van Rita Bliss. En ze is deze week album van de week. En heb je al zin in meer? Blijf dan luisteren. Straks in deel 2 heb ik nog twee voor je klaarstaan. Met nog wat informatie over het album. Gaan we eerst door met het album Color Me Blue van de groep Crandall Creek. En dit Color Me Blue is een bluegrass album dat in 2025 op het Copper Music label werd uitgebracht. De groep bestaat uit Dustin Turpening op de banjo en de mandoline. Seth Nelson speelt bas. Megan Paulette, zij is aanwezig voor de zang. En Edwin McCoy bespeelt de viool. Hier is hun Falling in Love Forever. MUZIEK

David Koller bracht met Blue Water op 18 september jongstleden een persoonlijk folk- en Americana-album vol maritieme verhalen uit. Het album verscheen via het Upstart Yankee-label en wij lieten je de laatste minuten luisteren naar één van die verhalen met als titel Let Your Love Roll Easy. En daarmee zijn we dan kijkend naar ons dagmenu aangekomen bij de rubriek The Twin Song. Ook deze week weer aangeleverd door Pieter Groenhagen. En hij koos deze week voor een verlangen. Met de trein als metafoor vertelt het lied over een verlangen naar de terugkeer van een geliefde. John Fogerty schreef Southern Streamline voor zijn 1977 album Blue Moon Swamp, dat op het Warner Brothers label werd uitgebracht. Het lied was de tweede single van het genoemde album. En aansluitend hoor je straks de twin-uitvoering van de in Aalten in de Achterhoek wonende Sandra van Rijs. En haar uitvoering is te vinden op het album Country Feelings From Me to You, door het Telstar-label in 1999 uitgebracht.

laatste minuten waren voor onze eenijige twin song, The Southern Streamline, uitgevoerd door John Fogerty en daarnet uit ons eigen land. Met andere woorden, een homegrown moment van Sandra van Rijs. En dat brengt ons bij de rubriek met tijdloze muziek, die we ook wel Evergreens noemen. We doen dat vandaag met songs waarin we in de titels appels tegenkomen. Ongetwijfeld schieten je er thuis nu één of twee titels door het hoofd. Ik wil je terugnemen naar de jaren 1968, 1977 en 2012. En deze drie titels vormen als het ware ook een mini-verhaal en zou kunnen luiden als volgt. Ik vond kleine groene appels onder de appelbomen van Applejack. Je hoort straks Roger Miller met zijn Little Green Apples. Daarna Dean Brody met Underneath the Apple Trees. En Dolly Parton, zij sluit af met haar Applejack song. And,

terecht applaus voor deze vrouw. Dolly Parton, ze ontviel ons onlangs, maar dat heb je allemaal wel meegekregen. Ze was een van de drie artiesten die vandaag onze Evergreen-rubriek vulden met als thema appels. En achtereenvolgens hoorde je Roger Miller, A Little Green Apples, Dean Brody, Underneath the Apple Trees. En zoals gezegd, Applejack van Dolly Parton, daarmee sloten we de rubriek af. Wil je eens reageren op het programma? Heb je bijvoorbeeld een idee voor een twin song of de Evergreen? Of heb je zo een leuk verzoek die past in de format van het programma? En dan heb ik het voor alle duidelijkheid over Americana Roots, dan wel country muziek. Stuur het dan naar of via info@groningen1.nl en dat ter attentie van Stewtime. En dan komt het wel op mijn bordje terecht. Ben je echt een liefhebber van deze Americana roots en country muziek? Dan heb ik ook nog een mooi adres voor je. Roots Beat Radio. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Gepresenteerde programma's en non-stop met, zoals gezegd, Americana, roots en country muziek. Ja, en dan gaan we naar de volgende in ons dagmenu. En daarvoor gaan we naar de UK. Sorrel Nation is een folkrock singer-songwriter en ze schrijft originele folk, country, pop en rockmuziek, waarbij ze geïnspireerd is geraakt door onder andere Gillian Welch en de groep Fleetwood Mac. Van haar album Creeping Thyme, en dan hebben we het over dat kruid dat je in de keuken gebruikt, is hier Don't Forget About Me. Keep the-

Mooi toch? Heerlijke stem, mooie begeleiding. We waren, of hebben geluisterd naar de voorlaatste van deel 1. En daarvoor waren we in de UK, zoals gezegd, Sorrel Nation, folk rock singer-songwriter. En je hoorde van haar album Creeping Time het verhaal over Don't Forget About Me. Nou, ik kan je wel dit beloven. Wij gaan dat in ieder geval zeker niet doen. En misschien gaan we het album binnenkort wel eens even extra onder de aandacht brengen als Spotlight album of album van de week. Goed, we gaan deel 1 afsluiten en dat doen we met Jason James. En hij denkt alvast aan een avond stappen, denk ik. Want ik koos voor zijn lied Honky Tongs in Mind. En dat is dan weer te vinden op zijn album Cut the Chain. Wat mij betreft, graag tot straks na de break voor deel 2.

0: Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij Stewtime. Je kunt hier op Groningen 1 nog een uur lang genieten van mooie Americana roots en country muziek. In aflevering 509 begonnen we in 1959 met het lied Prettiest Girl at the Dance. Een rockabilly-outje van Gene Wyatt. Geschreven werd het lied door het duo Dee Maris en Shelby Singleton. En wij draaiden hem vanaf een album en wel 20 great rockabilly hits of the 50s. In deel 2 gaan we een belofte van het eerste uur inlossen, namelijk nog twee tracks van ons album van de week, Rita Bliss en One More Winter. We hebben nog een twin song en die komt uit mijn eigen koker. Brengen ook deze week een eerbetoon aan de Nederlandse countryartiesten en er is nieuw werk van onder andere het duo Watkins Harp. Nieuw is ook de volgende single van Elizabeth Hope. Een country-Americana-zangeres uit het Drentse Calasinaveen. Al een paar albums uit, waaronder Making Believe en Face the Sun. En nu dus een nieuwe single bij Neo Music, in Bovensmilde opgenomen en ook daar uitgebracht. Hier is Elizabeth Hope. Hier is haar Ride the Miles.

nam Elizabeth Hope haar laatste single op in Bovensmilde, de Neo Music, Ride the Miles, die heerlijke studio van John en Nienke,

0: folkband bestaat uit Adrie Koenen, Connie Peters, Jean Inemee, Leo Steinbusch en Maddy Blijze. Voordat ze in 1964 als The Walkers door het leven besluiten te gaan, heet de groep eerst The Mosem Skiffle Band. Een van hun bekendste songs is, denk ik, There's No More Corn on the Brazos. Wel, dat draaien we vandaag niet. Wel van hun album Family Reunion ga je luisteren naar The Story of a Social Enemy. En de introductie komt straks van The Walkers zelf. En dan Pinchitos Caliente, een Limburgse Tex-Mex en Spaanstalige band die bekend staat om feestelijke en tropische muziek. En dan moet je daarbij een beetje denken aan bands als Los Lobos en The Mavericks. Stond jarenlang onder leiding van de leadzanger en gitarist Gerardo Romero Butron. En na een breuk in de band rond 2007-2008 ging een deel van deze groep verder onder de naam Diablos Bullets. Ons eerbetoonlied luistert naar de titel Serenata Norteña. En die halen we vandaag van het album Para la Vida uit 2007 door het Limbo Music Label uitgebracht.
1: This song we adapted from the immortal Hank Williams. We took it from the album Loke the Drifter. And we call it The Story of a Social Enemy.

0: En tot zover ons eerbetoon aan de Nederlandse countrymuziek. We hebben de hoed inmiddels weer opgezet nadat de laatste klanken bij je thuis kwamen. En zien wij dat het dagmenu voorschrijft dat we verder gaan met een twin song. De tweede twin song, want luister je al enige tijd en heb je deel 1 ook gehoord, dan weet je dat we toen er ook één hadden. En nu dus de tweede. Uit eigen koker, zei ik bij de inleiding. Some Broken Hearts Never Mend. Geschreven door Wayland Holyfield en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Don Williams. Het werd in januari 1977 uitgebracht als de eerste single van zijn album Visions. Het nummer werd Williams' zesde nummer 1 hit in de country hitlijsten. De single stond 1 week op nummer 1 en bracht in totaal 12 weken door in de top 40. Het nummer was in 1981 ook een internationale hit voor Telly Savalas, de kale politieman uit de serie Kojak. En Savalas' uitvoering stond 2 weken bovenaan in de Zwitserse hitlijsten, bereikte een tweede plaats in Oostenrijk en in ons eigen land kwam het helaas niet verder dan de 4e. Maar dat is toch ook een prima positie. Voegen we daar gelijk aan toe. Hier is 2 keer Some Broken Hearts Never Mend.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Some Broken Hearts Never Mend. Een lied dat ook zomaar in de rubriek Evergreen hadden kunnen draaien, maar wij stopten hem vandaag in onze één eigen Twin Song rubriek. En je hoorde achterin volgens de man die het heeft uitgebracht, die heerlijke stem van Don Williams, en daarnet de Twin of Cover uitvoering van Telly Savalas. En dat brengt ons bij, en degene die erop zit te wachten, bij de aankondiging van het tweede uur al gezegd dat we nog twee tracks hebben van ons album van de week. Die gaan er eens even goed voor zitten. De Spotlight op One More Winter van de in Austin, Texas wonende muzikante Rita Bliss. In haar muziek, diep geworteld middels haar clawhammer banjo en songthematiek in de traditie van de Appalachen, klinkt ook New York in Austin door. In het openingslied Come Along nodigt ze direct uit om met haar op reis te gaan. En ik heb dat maar al te graag gedaan. Je hoort haar vertellen over liefdesverhalen, pijnlijk afscheid en uitbundige feesten. Het zijn stuk voor stuk beeldrijke, invoelbare verhalen. Liedjes die bij mij zijn blijven hangen zijn naast de in het eerste uur al gedraaide Silver City en Sometimes She Sings ook de liedjes The Highway, Empty House, Aimlessly en Honey. Het album One More Winter van Rita Bliss heeft mij gedaan wat muziek in mijn beleving moet doen, namelijk je raken. En als het jou straks ook heeft geraakt, ga je vast de rest ook ontdekken en stop je het daarna vast nog wel een keer in je cd-speler. Nog twee songs voor je. Om af te sluiten doe ik dat met Honey, maar eerst is hier Some Say.

met een mooie love song zou ik willen zeggen, nemen we afscheid, voorlopig tenminste, van het album One More Winter. Album van de week, we richten er de spotlight op in ons programma Stew Time. En het is het laatste nieuwe album van Rita Bliss. We gaan door met een zusterduo, Jo Lee, met daarin Jojo Hall en Teddy Cyrus. Ze hebben als opvolger van het nummer Bonfire nu Baby Don't Let Go uitgebracht via datzelfde Bonfire muzieklabel. Ja, het lied laat weten dat je ook in moeilijke tijden aan je liefde voor elkaar moet vasthouden. Het lied werd geschreven door het trio Sonja Isaacs, Austin Cunningham en Jesse Lee Alexander, met begeleiding van Scott Vestal op banjo, Cody Kilby op gitaar, Eamon McLaughlin op de viool en Evan Windsor op bas en Rick Lloyd, hij schuift aan voor de percussie. Hier is Jo Lee, hier is Baby Don't Let Go Now.

Het zusterduo Joe Lee. En voor de volgende song gaan we ook naar een duo luisteren. Geen familie van elkaar, maar gewoon twee heren die elkaar hebben gevonden in de muziek. En daarvoor gaan we naar Kingston, Ontario in Canada. Thuisbasis van Watkins Harp. Met in dat duo Rob Watkins en Tom Harple. Het duo brengt met enige regelmaat nieuw werk uit. En hun nieuwe album kreeg als titel Insomnia. Wat zoveel betekent als geen slaap of slapeloosheid. En dat kan dan allemaal ontstaan na stress, spanning of een ingrijpende gebeurtenis. Wel, van het luisteren naar dit album Insomnia zal je dat zeker niet overkomen. Muziek met een jaren 60, 70 vibe, mooie harmoniezang. Ik zou zeggen, laten we genieten van dit nieuwe werk van Watkins Harp. Hier is hun Sepia Dreams.

Sepia Dreams, Watkins Harp uit Kingston, Ontario, Canada, van hun nieuwe album Insomnia. Wil je reageren op het programma? Heb je een idee voor een twin song of een evergreen moment in dit programma? Of heb je zo een verzoekje waaraan wij zouden kunnen voldoen? En dan zeg ik kunnen voldoen, want dan moet het passen binnen het Americana roots en country genre. Stuur het dan via info@groningen1.nl ter attentie van Stewtime. En we gaan kijken wat we met jouw opmerking kunnen. En ben je echt een liefhebber van de Americana roots en country muziek, dan heb ik nog een mooi adres voor je. Roots Beat Radio. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Gepresenteerde programma's en non-stop met daarin Americana, roots en country muziek. En dat brengt ons bij het Take Root Festival. Aanwezig zal hij zijn op dat festival in Groningen 7 november aanstaande. En als opwarmer is hij hier met de titelsong van zijn laatste album Getting There. Hier is Eli, Paperboy Reed.

0: next time.
1: Houd focus, stick to your dream. Je hoort het verhaal van de man die ook zal optreden op het Take Root Festival in Groningen, 7 november aanstaande. En dan hebben we het over Eli Paperboy Reed. En wij houden ons ook aan het dienstvoorschrift en komen uit in 1995. Want toen bracht het Urmel label uit Austria in Oostenrijk het album Homeland Walls uit. Een album van de Salty Dogs, waaraan ook werd meegewerkt door Rose Maddox. Hier is die titelsong, Homeland Walls. Hier zijn de Salty Dogs featuring...

Na het draaien van The Homeland Walls van de Salty Dogs featuring Rose Maddox kan ik laten weten dat onze shift erop zit. En daarom mag Jason McNiff de show afsluiten met zijn Night Shift Blues. Een lied van zijn album dat onlangs uitkwam, 10 Blue Songs. Heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date is op de vrijdagavond om 6 uur precies hier op Groningen 1.

0: Het is nu 10:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.
1: Almost heaven.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren er begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats